0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%.

0: Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
2: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak...

0: die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
1: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
2: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
2: Mijn enkel.
3: Oh.
2: En de blaren.
3: Hoeveel?
2: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
3: Oké, nou.
0: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

give up on me. Whatever you

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houthuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging

En hartelijk goedemorgen op deze morgen. Vrijdag 24 juli. Welkom bij Brunch, de editie Brummenvorst. Het is net na de klok van 9 uur. We gaan tot 11 uur een aantal informatieve onderwerpen met u doornemen. En we hebben, dat ga ik straks even vertellen. Herman is al binnen, dus op dit moment wordt mijn tweede bakje koffie hier op locatie inmiddels lekker ingeschonken. Wat is die locatie? We zitten aan het Marktplein in Twello. En daar zag ik net de grote opleggertruc afsleepdienst. Nog een Volkswagen Passat afvoeren. Dus mocht u auto kwijt naar ons luisteren en uw auto kwijt zijn van het Marktplein. Ze hebben hem vast ergens anders neergezet. En ze kunnen u vast wel vertellen waar dat inmiddels is. Want u heeft kennelijk de bordjes gemist dat vanaf een uur of 11 de markt open gaat op het Marktplein. En dat betekent dat tot die tijd de mensen, de marktkooplui, de tijd moeten hebben om hun kramen neer te zetten. Het is wat miezerig. Het regent niet hard, maar toch misschien wel heerlijk weer om toch een fris neusje te halen, want ik zag de temperatuurreeks voor volgende week alweer omhoog gaan. Welkom bij Brunch. Informatie en natuurlijk aardige muziek.

Demus Roussos was dat met Schönes Mädchen aus Arcadia. En heel veel mensen kunnen dat vast meezingen. Ja, het is me toch een toestand in de wereld en zeker ook in Zuid-Europa met al deze branden die we daar hebben. Dames en heren, een oproep ook van deze zijde. Wees voorzichtig, ook in onze natuur. De boel is zo droog dat het zo snel om zich heen grijpt dat beheersen toch lastig is. En we hebben dat natuurlijk inmiddels alweer een paar maanden geleden gezien bij Oldebroek, hoeveel werk het toch kost om uiteindelijk de boel te kunnen inperken. Dus vraagt u zich op het moment dat u de natuur ingaat af, moet ik dit sigaretje nou echt opsteken of kan ik dat even bewaren? Let even op glas, dat u dat ook meeneemt en niet achterlaat. Blikjes die schitteren. Het zijn allemaal bronnen om te zorgen dat er ergens op een plekje toch een vuurtje kan ontstaan. Dus wees daar voorzichtig mee. Brengt ons bij het programma van vandaag, zeggen we dan maar even. Het eerste uurtje. We gaan op weg naar Eerbeek. En daar is het open tennistoernooi in Epe. Of in Epe, moet je mij horen. In Eerbeek. Oftewel het Wildtevreden Open in Eerbeek. En dat is de tennisclub. En dat gaat volgende week plaatsvinden. We gaan bellen met de voorzitter van de commissie van het tennistoernooi. Dan hebben we om rond 9:50, 9:15 expositie beeldhouwgroep Wilpse Klei. Het is wel leuk als je dat leest, hoe lang die al bij elkaar zijn en proberen er wat moois van te maken en u ook op de hoogte te brengen van alles wat zij voor moois maken. En we hadden hem vorige week ook in ons programma en hij meldde zich. Hij meldt zich eigenlijk elke ochtend even met een fotootje. Ik denk om mij een beetje te pesten ook. 'S Ochtends om 5:00 komt het fotootje binnen, dan staat hij aan de start. Hij is vanmorgen ook weer vertrokken en hij stuurde op een prettig moment, zal ik maar zeggen. Een vraagtekentje met daarbij 9:30. En dat betekent dat we Harry de Bode van de gemeente Brummen rond 9:30 gaan bellen hoe die ervoor staat in zijn laatste dag in de Nijmeegse Vierdaagse. Als we een beetje terugkijken, zo te zien was het weer niet al te slecht. Heeft hij zijn poncho's eigenlijk niet nodig gehad. Maar we gaan het straks helemaal zelf van hem horen. Dat vinden we dan toch wel leuk, dat we iemand gewoon in de Vierdaagse hebben zitten die eventjes met ons wil delen hoe het hem vergaat. En natuurlijk vandaag de belangrijke dag, de Via Gladiola. Dames en heren, het zijn allemaal wat dat betreft toch echte kanjers.

Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: Spanish Eyes. El Metino was dat. Aan de telefoon inmiddels Peter Belien. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Spannendere week tegemoet, of niet?
1: Zeker.
0: Ja, of, ja, ja, ja. Of is het al een eitje, zoals ze dan zeggen, in het Haagse?
1: Nou, nee. Het blijft altijd spannend. Ik doe dat al ruim een jaar of 10. Het is spannend, maar het is daarnaast ook ontzettend gezellig om dat weer te mogen organiseren.
0: Ja.
1: Ook de weersvooruitzichten zijn weer perfect. Misschien zelfs een beetje te.
0: Aan de warme kant, of niet?
1: Ja, zeker. En dan hebben we al eerder jaren gehad dat we nog net geen warmteprotocol overhoop moesten halen, zeg maar. Maar dat wel zaak was dat we bijvoorbeeld emmers met koelwater en sponsen langs de baan moesten zetten voor de deelnemers.
0: Hey, volgens mij, ik vond het nogal een behoorlijk aantal deelnemers, of niet?
1: Ja, het zijn er 180. Vorig jaar hadden we er nog zelfs iets meer. Dat blijft elk jaar toch een beetje een tombola in de zin van het is vakantietijd natuurlijk.
0: Ja.
1: En moeilijk te voorspellen. Wij vinden dit aantal eigenlijk wel ideaal. Want als je boven de 200 komt, wat ook wel gebeurt, ja, dan zit je qua planning, dan zitten we in een gunstige omstandigheid dat we op het park 9 banen beschikbaar hebben.
0: Ja.
1: Maar dan nog zit mensen kunnen ook een voorkeur opgeven voor een verhindering 1 dag in de week. Sommige deelnemers doen aan 2 onderdelen mee. Nou, als u dat allemaal in een
0: in een spreadsheetje moet verwerken.
1: Ja, dat was vroeger dat we dat deden.
0: Oh,
1: tegenwoordig worden we ondersteund met software, zeg maar. En dat maakt het allemaal wel een stuk makkelijker.
0: Ja, is dat de ondersteuning vanuit de KNLTB?
1: Ja.
0: Het viel mij op dat je daar moest opgeven namelijk.
1: Ja, dat klopt. Dat is een toernooi wat onder auspiciën van de KNLTB plaatsvindt. Dus dat betekent dat je alleen maar speelgerechtig bent als je ook KNLTB geregistreerd bent. Je kunt ook punten, rankingspunten verdienen met een toernooi.
0: Okay.
1: Dat is voor sommige mensen, die vinden dat belangrijk, sommige niet. Maar dat betekent wel dat je aan de regels van de KNLTB moet voldoen. Je mag ook niet zomaar met ballen spelen die al een paar jaar oud zijn. Dat soort regels gelden allemaal.
0: Ja, want ik zag, ik zat even rond te kijken natuurlijk, zoals ik dat dan doe. En toen zag ik een mooie affiche en daar stond dan op categorieën HD, DD, GD 4 tot en met 8 en HEDE 4 tot en met 8. Dat geeft al wel aan dat ik er geen verstand van heb.
1: Nee, eigenlijk is het heel simpel. AD staat voor heren dubbel. En DD staat voor dames dubbel.
0: En er zal GD gemengd zijn. Ja, nee.
1: Ja,
0: mag door naar de volgende ronde. Heren enkel, dames enkel. Ja. Ja, dan heb je geen gemengd enkel. Ja, dat snap ik dan wel.
1: Nee. En de 4 tot en met 8 geeft de sterke categorie aan.
0: Juist.
1: Hoe lager het cijfer, hoe sterker de speler is.
0: Oké, want dat vond ik wel grappig, want ik las natuurlijk, het is een aantrekkelijk toernooi voor zowel de competitiespeler als de creatieve tennisser. Is dat dan zo dat, zeg maar, in dat slimme software die erachter zit, daar rekening mee wordt gehouden in de opstelling? Of heb je hele verrassende combinaties die tegen elkaar moeten spelen?
1: Nee. Je schrijft in voor een categorie, hè?
0: Ja.
1: Dus stel, je schrijft in voor de 8. Ja, dan word je niet verrast dat je opeens tegen een 4 moet spelen.
0: Okay,
1: je speelt er altijd tegen gelijkgestemde, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay, dus
1: qua categorie dan. Ja.
0: Waar zit dan, want ik las ergens in het persbericht, soms verrassingen. Waar liggen die verrassingen in dan?
1: Dat ook. Want als je ingeschreven staat en dan heb je dus ook een KNLTB-ranking.
0: Ja.
1: En het programma houdt rekening met de hoogste ranking. Die wordt dan ook als eerste geplaatst. Als je dan bijvoorbeeld om het maar even een vergelijking te maken bij Wimbledon, dan zie je dat Sinner als eerste geplaatst is en Alcaraz als tweede. Om maar even als voorbeeld. Dat is op basis van hun puntenranking. Hè? Dat gebeurt eigenlijk in ons geval ook. Maar dat wil niet altijd zeggen dat geplaatste spelers ook in een finale komen. Dus
0: nee.
1: Dat is een verrassing. Dat zie je nog wel eens.
0: Ja. Vooral gezelligheid staat op een behoorlijk niveau.
1: Zeker.
0: Zeker, ja, zegt hij.
1: Ja.
0: Bij voetbal zeg je altijd, het is de derde ronde. Hoe heet dat bij tennis dan?
1: Ja, die is er zeker hoor. Ja,
0: maar heeft dat nog een speciale naam of zo?
1: Nee. Sterker nog, bij tennis spreek je ook over de derde helft.
0: Oh, toch wel? Ja, ja.
1: ja. Nee, het is gewoon een... Ik weet niet of je het park bij ons kent, maar...
0: Nee, ik zeg heel eerlijk, nee.
1: Oh, nou, het is prachtig gelegen. Midden in een bosrijke omgeving. Wat wil je nog meer als het mooi weer is en gezellige mensen?
0: Ja.
1: We serveren een hapje en een drankje tussentijds. Aan de deelnemers, niet alleen de deelnemers, maar ook aan de bezoekers. Dus daar wordt allemaal aan gedacht.
0: Dat is een goede gelegenheid voor mensen die eens willen neuzen bij jullie, denk ik. Hè?
1: Zeker,
0: komende week binnen te lopen. Even kijken, we beginnen de 27e. Dan moet ik gaan rekenen wanneer dat is. Dat is maandag.
1: Dat is maandag, ja. En gezien het aantal deelnemers, die mogelijkheid heb je. Gaan we zelfs al aanstaande zondag beginnen. Dus is
0: het toch al. Ja.
1: Maar de formele start van het toernooi is de 27e. En dan heb je de mogelijkheid, dat noemen ze in die wereld, een voorzondag te gebruiken als dat nodig is. En dat doen.
0: En betekent dat nou dat ook bij elke baan je officiële scheidsrechters nodig hebt? Oftewel een hele bak vrijwilligers, of valt dat mee?
1: Nee, we zijn je gaat met elkaar spelen, dus enkel... twee mensen op de baan en dubbel vier mensen op de baan. Uiteraard speel je volgens het geldige tellingsprincipe. En je bent gezamenlijk scheidsrechter.
0: Oké.
1: En bij twijfel is er een mogelijkheid om de wedstrijdleiding in te schakelen.
0: Dat gebeurt maar
1: heel zelden.
0: Ja, dat denk ik dan ook. Want ja, jullie hebben vast niet grote camerasystemen waarmee je alles 26 keer
1: kijken. Nee.
0: Of je met je grote teen op onder het net gezeten
1: hebt.
0: Ja,
1: precies. Nee.
0: Hey, leeftijdscategorieën. Want we hebben categorie 4 tot en met 8. Zegt dat ook nog iets over leeftijden of dat niet?
1: Ja, dat staat niet op de poster. Maar in de omschrijving zie je dat wel. Dat we hebben twee categorieën. De 17 plus.
0: Ja.
1: Dus mensen die mannen en vrouwen die 17 plus zijn. Maar dat kunnen ook mensen zijn van 80 die op die categorie inschrijven.
0: Ja.
1: En dan hebben we een 50 plus categorie. Dus als je dan 20 jaar bent, kun je niet op die categorie inschrijven. Andersom dus wel.
0: Ja.
1: Ik doe zelf mee met de 17 plus. Nou, ik ben 71. Dan loop ik dus kans dat ik tegen een heel jonge speler... met dezelfde ranking speel.
0: Ja, die glimlachend de baan opkomt en vervolgens afdruipt. Nee, ik begrijp dat volledig. Dat zijn de mooie momenten natuurlijk.
1: Of andersom. Zo van,
0: en dan even voor mij, de term open, dat betekent dat iedereen van, eigenlijk uit de heel Nederland die geregistreerd is met KNLTB heeft kunnen inschrijven. Want ik neem aan dat inmiddels al dik geschreven is.
1: Niet alleen de leden van Tennisclub Eerbeek.
0: Uit
1: alle hoeken en gaten komt men. En dat is wel grappig, want er zijn ook mensen die hier bijvoorbeeld voor die week vakantie zijn. En dan meedoen aan het toernooi.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook een goede mogelijkheid.
1: Ja.
0: Nou las ik een heel kort bijzinnetje, maar ik weet dat ook omdat ik toevallig de gemeenteraad volg, is de toevoeging van padelbanen. Dat is het meest simpele wat er bestaat in Nederland tegenwoordig.
1: Ja, maar het meest ingewikkelde om het gerealiseerd te krijgen.
0: Hier laat ik het ook even bij om even aan te geven dat nog in de pijplijn zit en met z'n al zijn problemen, maar dat gaan we niet behandelen.
1: Nee.
0: Wel zo mooi.
1: Maar we zijn er wel druk
0: mee
1: bezig nog.
0: Ja, dat is zeker het geval.
1: Dus misschien spreken we elkaar daar eens een keer over.
0: Ja, precies, dan wat uitgebreider. Jullie beginnen zondag alvast met de voorrondes. Van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen gezellig op het park binnenlopen om eens te kijken hoe dat er aan toe gaat?
1: Op de zondag in dit geval, in de weekenddagen, starten we meestal om 10 uur. En alle doordeweekse dagen wordt gestart om 6 uur.
0: Oh, het is wel in de avond wat dat betreft?
1: Ja.
0: Dus als u dus gewoon een balletje wil slaan, dan is overdag nog allerlei mogelijkheden zijn daarvoor, denk ik dan. Of zijn jullie dicht?
1: Ja, we hebben de inschrijving al gesloten.
0: Want
1: anders zou je het probleem hebben. Dan kun je geen planning maken.
0: Nee, precies. Nee, maar ik bedoel gewoon, als je gewoon vrij wilt tennissen, dan zijn jullie gewoon overdag open of niet?
1: Dan kun je behoudens de weersomstandigheden. Als er sneeuw ligt, dan wordt het moeilijk. Maar dan kun je gewoon op elk moment van de dag, je kunt afhangen om het zo te zeggen. We hebben een digitaal systeem waarin je aangeeft, ik wil van dan tot dan spelen.
0: Ja, Mocht er maandag sneeuwen, dan ga ik je bellen. ik wens jou een heel mooi toernooi toe. Met mooie winnaars aan het eind. En ja, de reden waarom het iets afhaakte is dat Harry de Bode uit het gemeentehuis Brummen, misschien ken hem, die stuurt mij net een appje dat hij klaar staat om mij te woord te staan vanuit de Vierdaagse van Nijmegen. Dus ik wil hem niet te lang laten wachten wat dat betreft.
1: Zeker niet.
0: Hey, veel plezier en dankjewel voor je tijd. En als ik een keer in de buurt ben, dan val ik wel binnen en dan herkennen jullie me niet. En dan denk ik, deze sport is niet helemaal mijn sport, maar dat kan gebeuren.
1: Zeker doen. Nou, misschien de gezelligheid daarna.
0: Zo is het. De derde ronde heb ik begrepen. Hey, dankjewel hè.
1: Ja, hetzelfde.
0: Joe.
2: Fifteen love.

0: Ja, en u hoorde hem al, The Brad Kolk, dus The Empire Strikes Back. Misschien dat we hem in 2 uur nog een keer volledig kunnen draaien. Maar ja, ik moest hem eigenlijk even snel afbreken. Want er is iemand even stil gaan staan en voordat hij pijn in zijn kuiten krijgt. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Zet.
0: Hé, hey, hoe is die?
1: Ja, lekker.
0: Lekker? Zeg je zelfs?
1: Ja, het gaat goed. Ik loop nu in Linde, ja. Een dorpje bij Beers. En dat is al een heel leuk dorpje en daar hebben ze elk jaar een thema. Dus okay. Ik ben benieuwd hoe het dorpje nu is.
0: Voor dit jaar eruit ziet. Hé, hey, inmiddels bijna aan het eind, zeg ik dan maar. Een kilometertje of 25 moet je nog?
1: Ja, zo'n beetje wel. Dus we gaan eerst naar Beers toe, van Beers gaan we naar Kuik toe.
0: Ja.
1: En dan over de Geniebrug heen. En dan via Mook gaan we richting Nijmegen.
0: Hé, hey, en hoe is die afgelopen dagen vergaan? Veel bij de verzorgingsposten geweest? Of had je voldoende getraind?
1: Ik had voldoende getraind, maar ik had woensdag, dacht ik eventjes, last van eelt te hebben. Ja. En bij de post van de provincie hebben ze gekeken, maar bleek nou een blaar aan de zijkant te zitten. Die is even netjes doorgeprikt, afgeplakt en weer gaan.
0: Ja.
1: Dus, het was allemaal heel verspoedig.
0: Ja, je stuurt me altijd heel vriendelijk, zochtens om 5 uur de mededeling dat je weer klaar staat. Ik zie gelukkig dat appje pas om 1 uur of 7:30. Maar op zo'n ochtend, want als ik kijk naar zo'n foto, is dat best indrukwekkend zoals je daar met z'n allen staat. Maar jij houdt er wel van om bij de eerste 100 te starten?
1: Ja, weet je, ik wil gewoon zoals lekker op tijd stappen. Kijk, als er wat een blessure of wat dan ook is, dan verlies je niet zoveel tijd. Dan weet je zeker dat je op tijd binnenkomt.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: je later, dus het kan beter s'morgens gewoon lekker hard knallen.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment daarna genieten.
0: Hey,
1: dan heb ik het ook.
0: Ja, betekent dat nou vandaag dat je als je richting Nijmegen weer komt, dat je niet te vroeg binnenkomt eigenlijk? Bij die villa, de Gladiola en zo?
1: Nee. Want ik heb in Malden nog een verzorgingspost van de provincie. En dan, mocht ik daar heel vroeg binnenkomen. Komen, dan blijf ik daar wat lang hangen. Maar links en rechts wil ook aangestoken. Familie, vrienden staan.
0: Ja, ja. Dus zie je er ook al naar uit? Ben je het al wel zat? Of denk je, nou, ik doe er nog 2 dagen?
1: Nou, ik vind het ook wel mooi. Ik om het zo te zeggen 160 kilometer gelopen.
0: Ja.
1: En dan is het ook wel mooi geweest, hè?
0: Ja, ja, een weekje rust en dan ga je op vakantie en dan weer 160 kilometer, toch? Boven over de bergen, of niet?
1: Ja. Nou, dan ben ik verplan. Om mijn hardloopschoenen mee te nemen. Want ik zou nog weer graag de Zevenheuvel meedoen hardlopen.
0: Oh, Zevenheuvelen weer.
1: Ja, dat is in november.
0: Hey, wat is dat nou, Harry, dat je dat graag wil doen? Ik probeer me dat voor te stellen. Het is natuurlijk gezellig, dat begrijp ik. Maar 40 kilometer is toch niks? Of niet niks?
1: Nee, maar het is... Ja. Weet je, je gaat dan wel naar Nijmegen toe. Ik ben dan zo van lopen. Daarna ga ik de stad in. Ik doe mijn schoenen uit, loop ik letterlijk gewoon op mijn kousen. En dan gewoon genieten van de muziek daar.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: jij vindt het eigenlijk een noodzakelijke toegangsroute om te kunnen genieten van de binnenstad?
1: Ja, ook.
0: ook.
1: Ja, vandaar. Dat ik dan 2 dingen doe, hè.
0: Ja, we horen ook dat je lekker onderweg bent wat dat betreft. Heb jij ook zo'n vlaggetje boven op je rugtas, of niet?
1: Nee.
0: Dus we kunnen je bij Omroep Gelderland er niet tussen uithalen.
1: Nou, om Gelderland, die Harm Edens is onderweg in de Over Assel. En ik ben even van achter met een shirtje van Brum aan.
0: Ja, jij denkt dat ik de hele dag ga zitten kijken. Nee, dat doen we niet. Je kan maar wat. Hey, is deze dag ook de zwaarste dag van de 4 of niet?
1: Nou, ik vond... voor mij persoonlijk vond ik de donderdag. Dat is meer dalen en zo. Op een gegeven moment heb je 7 heuvelen, dat valt allemaal wel mee, maar dan komt Nijmegen in. Ja, ja. Dan is het gewoon letterlijk even een soort polonaise lopen. Ja, al die straatjes die dan in Nijmegen zelf, die buurt hebben, dan gewoon compleet feest hebben ze daar. En dan staan ze wat helemaal stil.
0: Ja. Dus, en dat is het echte aanslag eigenlijk op je spieren?
1: Ja, een beetje. Ja, je moet gewoon mee in beweging blijven.
0: Ja.
1: Kijk, als ik weer stilsta en je gaat weer lopen, dan voel je het.
0: Ja.
1: Maar je moet, laat ik zo zeggen. Blijven rollen. De spieren moeten blijven gaan.
0: Ja.
1: Dus die beentjes moeten gewoon. Dat is het best.
0: Ja, we kunnen ook horen aan de verbinding dat het lekker druk is in jouw omgeving. De 4G-mast zit goed vol. Ik wens jou heel veel succes. We zien elkaar dank pas weer na de zomer, denk ik, gaat het worden. Hoe laat kunnen we je op de Via Gladiola zien ongeveer, Harry?
1: Ja, ik denk tussen 2 en 3.
0: Tussen 2 en 3. Nou, dan zal Omroep Gelderland ook de camera's er hebben staan. Ik zit dan op de bus, ik moet werken, dus ik kan ondertussen niet kijken. Ja, het is niet anders. Harry, veel plezier. Dank je dat we je even mochten storen op dit tijdstip. En succes voor de laatste 25 kilometer.
1: We zien elkaar weer, hè?
0: Yo, groeten.
1: Dank je.

0: Ja, en dat was de wandelclub u wel bekend wat dat betreft. En het is altijd toch prachtig om te zien dat zo'n 40.000 mensen zo'n wandeling gaan maken. Ja, en het is altijd leuk als je dat van dichtbij mij meemaakt. Want ja, het eigenlijk al het hele jaar wordt er over gesproken. Proefrondjes maken, startkilometers maken. Ja, en dus dat is dan weer het leuke van ons programma. Gaan we plotseling iets heel anders doen. En daarvoor hebben we aan de lijn Harry Joling op het ene kanaal en Rien Lengbeek. Beek op Lenkeek. Ja, ik heb slecht geschreven. Moest er gauw bij krabbelen. Op het andere kanaal. Hartelijk welkom. Goedemorgen. We gaan het hebben over de beeldhouwgroep Wilpse Klei en de Dorpskerk in Wilp. Wat gaan we voor moois doen?
1: Oh, we gaan daar exposeren met 10 mensen.
0: Ja.
1: En dan laten we onze nieuwe beelden zien. We laten natuurlijk ongetwijfeld ook wat oud favoriet werk zien. Maar het is een mooie gelegenheid om eerst te kijken hoe wij een stap vooruit gezet hebben. En voor ons is het de inspiratie om nieuw werk te maken. Ik zeg altijd maar zo, een expositie, dat ontstaat als de hoeveelheid nieuw werk is. En een expositie is aan de andere kant een uitdaging om weer nieuw werk te maken.
0: Ja.
1: Dat gaan we nou de mensen laten zien.
0: Oké, de beeldhouwgroep Wilpse Klei, dat is bijna zoveel jaar bestaan, 25 jaar al of zo ongeveer?
2: Bijna.
0: Vertel er eens wat over, Rien.
2: Bestaat 23 jaar. In 2003 zijn wij opgericht. Dat zijn, dat had als gevolg dat Oscar Rambonnet, die wilde daar een soort businessprogramma opzetten en dat lukte hem niet. En toen heeft hij zich teruggetrokken en toen zou het opgeheven worden. En toen hebben wij particulier hebben dat overgenomen.
0: Oké. Okay. Dus ik praat met mensen die ook al 23 jaar met hun handjes aan het vriemelen zijn, om het heel ondankbaar te zeggen.
2: Ja, nou, niet allemaal, maar Harry en ik zijn de oudste van het hele clubje, ja.
0: Wat maakt nou dat jullie het zo mooi vinden om met beeldhouwen bezig te zijn?
1: Het leuke daarvan is, beeldhouwen is een stukje vormgeven aan je gevoel. Maar daarnaast is het samen dat doen, zo op de Ooizeweg in Wilp, is voor ons echt iets van ondersteuning. Je kijkt samen naar je werk. Je helpt elkaar de dode plekken te zien. Dat is dus inspirerend om op die manier aan de gang te zijn. En daarbij, omdat je samenwerkt, er zitten er jongens bij die nog behoorlijk gespierd zijn. Wij lopen, zijn allebei rond de 80. Ja. Dus ja, al te zware dingen tillen, dan gaat het zwaarder.
0: Ja.
1: Maar ook als ik zie mijn grote ronde holle beelden, ik zou ze niet eens gemaakt kunnen hebben. Alleen, we helpen elkaar dus. Ook die zijn heel praktisch om beelden te klaar te krijgen.
0: En wat voor materiaal gebruiken jullie dan? Ik begrijp, beeldhouwen, dat kan met hout, steen. Zijn er nog meer?
1: Beeldhouwen is eigenlijk een hele ruime term. Betekent eigenlijk beeldvormen. Er zijn bij ons die doen, met klei gewoon beelden vormen. Keramiek, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja,
1: precies. Andere hebben niet op. En er zijn wij die werken met brons. En we werken ook afwisselend, de andere keer met brons, wasters en de andere keer met klei en dat bakken we. Of we maken van de klei mallen en die gieten dan weer met beton of andere steenmengsels. Zo kan je op allerlei manieren, en die zul je dan ook zien op de tentoonstelling in de kerk in Wilp. Dat is dus het aspect wat we allemaal doen. En dan hangen er nog wat schilderijen van enkele van ons die ook nog schilderen.
0: Ja. Is het nou zo dat jullie aan het begin van het jaar met elkaar aan een grote tafel zitten en zeggen, nou, waar zullen we het dit jaar eens voor thema nemen? Of wat voor, materiaal zullen we dit jaar gebruiken? Of is het toch individueel met elkaar, is het toch gezellig?
2: Ja, dat laatste is het geval. We zijn individueel bezig. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren om mee te werken en te vormen. En wij doen het als groep en leveren commentaar op elkaar.
0: Ja, ja.
2: En dat gebeurt altijd met de beste wensen, met goede bedoelingen. Jaloezie de métier is ons volkomen vreemd.
0: Ja.
2: Daar moet je ook tegen kunnen. We hebben ook wel eens mensen gehad die daar moeite mee hadden. Dan moet je niet bij ons zijn.
0: Nee.
1: Nee. Ja. Nee, maar het is wel zo, ja, moet ik zeggen, zo samenhangen dat je ziet door de jaren heen maar heel weinig verloopt.
3: Ja.
1: En dat is op zich ook een goed teken, denk ik. Dat betekent dat het gewoon de formule werkt.
3: Nou ja, dat is natuurlijk de ene kant ervan. De andere kant, als ik uw leeftijden hoor, dan denk ik, ja, zo gaat het in de natuur. Op enig moment sterft dan de Wilpse klei als zodanig wel uit dan.
1: Ja, gelukkig ben ik ook heel blij met de paar laatste verjongingen. Al zou je dan verjongingen weer relatief moeten zien. Maar dat is net met als veel verenigingen. Als je iemand binnenkrijgt van rond de 60, dan spreek je al van verjonging. En ja, dat is helaas een teken van deze tijd, denk ik.
3: Ja, ja.
1: Maar wie weet is het een signaal dat dit gebeurt. Dat ook jongere kunstenaars dus gaan zeggen van, god, laat eens in die groep kijken.
3: Ja.
1: En dat is uit mijn eigen...
2: Onder de 80 worden mensen ziek. Als ze ziek zijn, dan zijn ze weer hersteld. En boven de 80 gaat iedereen dood.
3: Ja, ja, ja. Dat is een beetje het uitgangspunt bijna.
1: Ja, nou, maar wij blijven denk ik wel op gang. Doordat we proberen oog te houden voor mensen die ook van jongere leeftijd zin krijgen om samen te werken.
3: Ja.
1: We roepen wel rond dat we er zijn. En dat is denk ik belangrijk om een stukje leven erin te houden.
3: Ja.
1: En ik heb het gevoel dat we met de hele groep, ook leeftijden toch wel vanaf 60, maar dat een hele levendige groep is.
3: Ja. Is het zo, is nou exposeren in bijvoorbeeld een kerk, in dit geval in de dorpskerk te Wilp, vraagt dat ook nog bijzondere dingen? Of is dat voor jullie speciaal? Of hoe moet ik daar tegenaan kijken?
2: Nou, daar hebben we een heel duidelijke voorkeur voor. We zijn, zoals Harry al zei, met z'n tienen. En als we willen exposeren, dan willen we allemaal wel meedoen. En als je met z'n tienen bent en je neemt 4 of 5 beelden voor je rekening, dan heb je 50 beelden.
3: Ja.
2: Nou, en dan kun je dus in een kleine galerie kun je geen kant op.
3: Nee.
2: Je moet ruimte hebben, veel ruimte.
3: Ja?
2: En dat is ons dus een paar keer gelukt. We zijn daarmee gestart jaren geleden in de Bergkerk. En dat was een groot succes. En dan kijk je ook naar andere kerken. En nu is dan de dorpskerk aan de beurt. Want het is toch ook nog een behoorlijk grote ruimte. Daar kunnen we ook prima zijn met z'n tienen.
3: Ja. Nou zeg je, dat was een behoorlijk succes. Wat is voor jullie succes?
2: Veel belangstelling. Ja. Heel veel belangstelling. En dat hadden we in Deventer. Vooral omdat de VVV dus excursies door de stad organiseert. En ze komen allemaal bij de Bergkerk kijken en komen binnen. En,
3: ja.
2: En als ze binnenkomen, dan komen ze ook bij ons op de expositie.
3: Ja, ja.
2: En dat was misschien niet de eerste bedoeling, maar het effect is wel dat ze er zijn.
3: Ja.
2: En het is gewoon heel leuk om mensen te ontmoeten en je werk laten zien.
1: Is het ook een manier om te verkopen, hoor?
3: Ik wou zeggen, is het ook nog een manier om het magazijn leeg te krijgen?
2: Ja,
1: ja, ja. Nou, zeker. Als het lukt. Als het
2: heel eervol om ook werk te kunnen verkopen, hè?
3: Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, ik wil zeggen altijd maar zo, als we een paar leuke gesprekken hebben gehad, is het al een succes gehad.
3: Ja.
1: Maar die nog even over de kerken, zoals die Bergkerk, dat was heel mooi, maar dat was ook een ruimte die daar alleen voor ingericht was. De situatie die wij nu hebben gekozen in de kerk in Wilp, is eigenlijk nogal bewerkelijk, want er gaan een aantal dingen gewoon door. Dus de boel moet een keer of 4 deze maand verplaatst worden.
3: Ja, okay.
1: Dan helpen we maar de mensen in de kerk. Maar het leukste van dit in Wilp vind ik eigenlijk het feit dat daar in die kerk, daar komt eigenlijk alles bij elkaar. Daar staat, dat is de plek op de Wilpse Klei. Daar zijn we begonnen. Daar staat onze mentor. Wij hebben altijd een mentor. 1 keer in de maand komt dan, vraagt iemand om eens even te komen kijken. Ons wat te vertellen over kunst en naar ons eigen werk wat uitdagingen te geven.
3: Mm-hmm.
1: En daar hebben we een tijd lang gedaan met Theo Schreurs, een welbekende figuur in Wilp en omgeving.
3: Mm-hmm.
1: En dus ook alweer zo'n centraal figuur zijn. Magnum opus, het Leeuwinus van de laatste jaren, voor hem zeker, staat ook bij de kerk in Wilp, op weg naar Deventer.
3: Okay.
1: Zo heb je in deze tentoonstelling op dit moment alles bij elkaar wat betreft onze historie en locatie.
3: Nou hebben wij al een aantal keren geroepen, er is een mooie tentoonstelling, er is een mooie expositie. Hij is in de kerk in Wilp. En wanneer kunnen we hem bezoeken? Want dat is toch ook wel een dingetje, denk ik.
1: Ja, doe jij dat even?
2: Hij is van donderdag tot en met zondag, elke dag in augustus, de hele maand augustus open.
3: Oké.
2: Van donderdag tot en met zondag.
3: Van 11
2: uur 11 uur tot 's middags 5 uur.
3: En eigenlijk een unieke kans, omdat u in ieder geval ervoor zorgt dat een van, uw deelnemers in de beeldhouwgroep aanwezig is om wat toelichting te kunnen geven.
2: Ja, er is altijd iemand van onze club altijd aanwezig. Dat moet ook. We zijn er verantwoordelijk voor het welbevinden.
3: Ja.
2: En ja, er is altijd iemand van ons aanwezig en soms ook wel twee.
3: Nou is het zo, ik probeer ook wel eens kunst te kijken en ik heb eigenlijk een beetje geconstateerd dat abstracte kunst, daar heb ik niet zoveel mee. Is het bij jullie, kan ik bij jullie ook iets echt herkennen of sta ik naar in iets te kijken waarvan ik denk, waar gaat dit over?
1: Figuratieve kunst, kan je wel zelf van spreken.
3: Ja.
1: Okay. Die figuratie die laten we wel eens wat los, maar het is altijd toch wel over het algemeen duidelijk figuratieve kunst.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je kunt er ook zo'n dingen in leggen die jij vond, maar...
3: Hoe werkt dat dan? Op enig moment zeg je, nou, ik vind dit werk is af. En dan ontstaat er een grote leegte, want daar heb je, denk ik, maanden aan gewerkt soms. Schat ik dan in.
2: Ja.
3: En dan moet je iets nieuws verzinnen. Hoe gaat dat dan? Of ligt dan bijna het volgende uitdaging al klaar?
1: Ja, dat is vaak al ligt dat al klaar. Dat je een beetje het idee hebt van, ik wil dat en dat ook eens gaan doen. En dan ga je een beetje in je hoofdmens stoeien. En langzamerhand... Soms ben je met 2-3 beelden tegelijk bezig. En ja, dat vloeit. Je hebt ook wel eens een dode plek hoor. Dat je denkt, jezus, ik heb geen idee. Nou, dan ga je maar wat op een stuk klei slaan. En op een gegeven moment dan vormt zich toch voor jouw gevoel iets. En dan inspireert dat voor verder handelen. En dan komt er een gevoel bij. En ja, zo groeit dat.
3: Ja.
1: Eigenlijk een vrij dynamisch proces.
3: Ja.
2: Ja, het is nooit zo'n probleem om iets nieuws te bedenken.
3: Nee?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
3: Oké. Ja. Ja, dat zou mij moeten uitnodigen om in augustus ook de mogelijkheid te... Ja, ja, weet je, het aardige van ons werk is dat we gelukkig horen dat we overal welkom zijn. Dat maakt ons weer blij dat we de tijd en de energie in stoppen om dit aan de burger mee te delen. Soms ontbreekt het wat aan de tijd, zeg ik altijd maar. Dus ik doe nooit een toezegging wat dat betreft. Maar het klinkt wel als een gezellige, gezellig samenwerkende club die best wel wat versterking kan gebruiken vanuit de jeugd. Dus dames en heren, ga kijken.
2: We krijgen daar ook onze complimenten over dat we zo'n prettige groep zijn.
3: Ja.
2: En dat is ook waar. Ik bedoel, we zijn een hechte groep geworden. We kennen elkaar van haven tot god. Ik bedoel, we kletsen veel over elkaar en met elkaar.
3: En ondertussen staan de handjes niet stil.
1: Met elkaar. Ja.
3: Rien en Harry. Ik dank jullie hartelijk voor toch wat uitbreiderige of wat uitgebreidere toelichting op hoe dat nou zit met dat beeldhouwen. Dames en heren, expositie in de van de beeldgroep Wilpse Klei in de Dorpskerk te Wilp de hele maand augustus, donderdag tot en met zondag van 11 tot 5. En ze hebben volgens mij een aantal beelden waarbij ze wel wat kracht kunnen gebruiken om die elke keer te moeten verplaatsen, heb ik begrepen. Dus meld u aan, ga kijken en maak er wat moois van en help deze mensen. Ja, ook op die momenten denk ik dan maar even, of niet Rien en Harry?
2: Iedereen van harte welkom.
3: Iedereen van harte welkom. Dankjewel voor dit moment en tot een volgende keer zeggen we dan altijd.
2: Oké, graag gedaan.

0: Ja, en op de achtergrond, zoals ik al beloofd, nog een keer een stukje van The Empire Strikes Back. Het eerste uur zit er alweer op van Brunch. Brummen Forst. Het was een rollercoastertje, een tennistoernooi. Wandelen
1: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
2: Dit was het NOS Journaal. Vanuit het

0: 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

had ze herkend, ABBA, I do, I do, I do. Welkom bij het tweede uur brunch op deze vrijdag, editie Brummenvorst. En we zijn goed op weg, zien we wel, want we kijken altijd op het Marktplein. En dan een van de dingen dat we weten dat het rond de 10 is, is de aankomst van de viskraam die vlak voor ons pandje staat. Mocht u eens binnen willen lopen, geen enkel probleem. De markt gaat open om 11 uur. Als u om 10:30 binnenkomt, hebben we vast een bakje koffie voor u. En wie weet, misschien vindt u het wel zo gezellig, zo leuk, dat u mee wil doen met ons. Want ik ben nog steeds op zoek naar een zogenaamde co-presentator. En waarom? Dat maakt namelijk het makkelijk en eenvoudiger om ook een uitzendingen op locatie te gaan realiseren. En dat zouden we heel graag willen, want daarmee maken we direct contact met u over diverse onderwerpen uit de maatschappij, om het zomaar eens te zeggen. Wat hebben we dit tweede uur voor u? Agnes van Brussel, zij, schappig, hier staan twee dingen achter elkaar. Schrijfster, journaliste, of is ze journaliste, schrijfster. We gaan het er met haar over hebben, want ze heeft een mooi boek geschreven over gebarentaal. En we gaan eens horen hoe het toch komt dat ze zo gedreven was om daar een mooi boek over te schrijven. En het komende weekend is het weer zover. En dan heb je overal in de regio zogenaamd

de rondjes, tuinrondjes. Als u niet direct in Brummen-Voorst woont, kijk dan eens even goed rond. Misschien is er bij u in de buurt ook wel zo'n rondje. In dit geval gaan we bellen over het tuinrondje Gorssel. Die begint aan de overkant van het water. En daar hebben we een klein probleempje. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En we wisselen dat natuurlijk af met gezellige muziek. Hopelijk ook wat zomerse muziek. Want ja, ondanks dat het wat bewolkt is en we allemaal even een beetje kunnen bijkomen, is muziek toch altijd mooi om mee te zingen.

jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwe Zoom.

Las die zonne in mijn... Oh nee, in dein herz en niet mijn herz. Maar dat wordt natuurlijk ook rustig. Een plekje kun je dat geven. Ja, tweede uur brunch. Gisteren waren we met RTV 794 weer op locatie. Op een heel leuk plekje eigenlijk wel. Op een boerderij. En de aanleiding was streekproducten. We waren te gast op de boerderij waar de melktap en de boerderijwinkel zat. En ja... Het is eigenlijk ongelooflijk wat er toch stilletjes in zo'n omgeving allemaal aan heerlijke natuurproducten wordt geproduceerd. En dan kan je het er mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat is dan een ander verhaal. Maar ja, vleeskoeien, peren, honing, aardbeien. Wat hebben we nog meer voorbij horen komen? Nou, laat ik in ieder geval concluderen dat het heel gezellig was. En denkt hij nou, het lijkt mij ook wel mooi om eens wat uitgebreid over bepaalde onderwerpen te kunnen praten. Met misschien meerdere mensen. Stuur gewoon een mailtje aan de redactie @forestveluwezoon.nl. Op de vrijdagochtend hebben we natuurlijk gewoon de live uitzending van 9 tot 11. En dat blijft eigenlijk ook zo. Dus mocht u denken van nou, het zou wel mooi zijn als ze bij ons op locatie komen. Dan moet dat op de vrijdagochtend van 9 tot 11. Want ja, ook ik heb gewoon een werkgever. Het is veel vrijwilligerswerk. Maar we komen graag op locatie, want dat vinden we altijd gezellig. We gaan nog luisteren naar Amy Winehouse, Black to Black. En daarna hoop ik inmiddels aan de telefoon te hebben Agnes van Brussel. MUZIEK

0: En dat was Amy Winehouse met Black to Black. In de brief van Splinter over de keuze voor gebarentaal beschrijft zij de zoektocht van het gezin naar de beste manier om met zijn doofheid om te gaan. Oftewel, Agnes van Brussel schrijft over de kracht van gebarentaal. Agnes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een bijzonder onderwerp.
1: Ja, voor mij niet natuurlijk, maar nee. Ik merk dat mensen het heel bijzonder vinden en ook verbaasd zijn over wat ze lezen. Dat in zeggen ook vaak van, dat heb ik helemaal niet geweten.
0: Ja. Ik vond het eigenlijk, ik betrapte mezelf erop eigenlijk heel dom. Ik zat nog een keer door het persberichtje heen te lezen. En toen stond er over haar dove zoon Splinter 1988. En toen zat ik uit te rekenen en denk, oh, dan is die dik in de 30. En toen realiseerde ik me pas dat jij samen met hem op de foto staat.
1: Ja.
0: Wat bijzonder eigenlijk. Dat je dat niet zo snel realiseert. Je hebt het genoemd de brief van Splinter. Waarom de brief van Splinter?
1: Ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Dat was in 2020. Toen nam de Eerste Kamer de wet aan voor erkenning van gebarentaal. En dat was voor hem een feestdag. En ze waren ook met grote groepen doven naar Den Haag gekomen.
0: Ja.
1: En naar aanleiding daarvan schreef hij mij een brief waarin hij me bedankte voor het, of ons eigenlijk een brief aan zijn vader en moeder en aan zijn zus, dat hij gekozen hadden voor gebarentaal en dat we bereid waren om daarvoor te verhuizen. Dus we gingen naar Amsterdam omdat we daar dachten van, nou, daar krijgt hij het beste onderwijs en daar kan hij in tweetalig, dus dat is Nederlands en gebarentaal, opgroeien.
0: Ja.
1: En dat bleek direct een hele goede keuze. Dus dat heeft ons verder ons levenspad ook verder steeds gebracht op het gebied van gebarentaal. En ons naar Groningen gebracht, waar hij voortgezet onderwijs kon krijgen. En hij heeft een hele kring van dove vrienden om zich heen. En wij eigenlijk ook.
0: Ja. Nou, zij zijn zus, ouder of jonger?
1: Die is ouder.
0: Die is ouder. Want dan
1: 3 jaar ouder.
0: Hoeveel?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar ouder. Dan was dat een behoorlijke impact. Want jouw zoon heeft doofheid opgelopen na een hersenvliesontsteking. Toen was hij al 1,5.
1: Ja.
0: Wat betekent op zo'n moment wat er gebeurt in een gezin? Ook voor jezelf, maar ook voor de broertjes en de zusjes.
1: Ja. Nou, we waren in de eerste plaats ontzettend blij dat hij nog leefde. Want die hersenvliesontsteking, daar had hij zomaar dood aan kunnen gaan. Dat was echt allemaal op het nippertje. Mijn man bracht hem zelf naar het ziekenhuis. Want de huisarts die had zoiets van, nou, je kan wel naar het ziekenhuis gaan, maar het hoeft niet per se. Maar eenmaal op de brug naar Zutphen, hier vlakbij, toen ging hij al wel in coma.
0: Okay. Dus,
1: en in het ziekenhuis aangekomen, hebben ze niet eens iets getest of zo. Onmiddellijk een breed spectrum antibioticum ingespoten. En maar hopen dat hij daarop reageerde. Mm-hmm. En ik was, die dag was ik naar de verjaardag van mijn vader in Leiden. Dat is nog heel wat kilometertjes weg. En ik kwam dus razendsnel, zo hard als ik kon, naar het ziekenhuis in Zutphen. En toen ik daar eenmaal was en naast zijn bedje stond, toen deed hij zijn ogen open.
0: Yeah.
1: En een lachje kwam eraf. Dus, maar toen heeft hij nog wel 3 weken in het ziekenhuis gelegen, hoor.
0: Mm. Maar, hoe werkt dat dan? Want dan wordt er eigenlijk geconstateerd dat hij doof wordt.
1: Dan niet meteen.
0: Oké.
1: Nee. Nee, het is ook de vraag of hij meteen helemaal doof was.
0: Oké.
1: Okay. Hij bleef natuurlijk in de nazorg.
0: Ja.
1: En de kinderarts was eigenlijk vooral bang dat hij niet goed zou kunnen lopen.
0: Ja.
1: Maar dat ging gaandeweg wel iets beter. En die zei van, ja, het zou wel slechthorendheid kunnen opleveren aan 1 kant. Nou ja, we waren er al gauw achter dat het meer was dan dat.
0: Ja.
1: Want hij reageerde absoluut nergens op.
0: Nee, nee.
1: Niet op geen enkel geluid. En toen, het was op 30 april, was het zo'n datum die je dan altijd zou onthouden.
0: Ja.
1: En in september hebben we toen pas een echte test laten doen in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.
0: Mm-hmm.
1: En daar bleek toen uit dat hij helemaal doof was. Mm. Echt helemaal niks had. En ja, dan ben je wel even heel erg geschrokken en verdrietig. En ja, dan begint het pas echt door te dringen van hoe moeten we hiermee aan?
0: Ik wou zeggen, want dan begint de echte zoektocht pas. Hè? Je wordt ermee geconfronteerd en dan was je van tevoren, kwam het er gelijk een beetje in je op dat gebarentaal wel eens de mooie oplossing zou kunnen zijn? Of?
1: Nee. Nee, ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Ik had ooit daar
0: blij toe dat je dat zegt.
1: Nee, zoals zoveel, hè? Je weet er gewoon niks van.
0: Nee.
1: En ik weet nog dat ik heb ooit een televisieprogramma meegewerkt. En daar hadden we een keer als onderwerp slechthorendheid. En daar moesten we dus 5 minuten televisie over maken.
0: Ja.
1: En achteraf, dat heb ik helemaal niet zo slecht gedaan hoor, maar het heeft iemand mij toen wel gezegd van ja, het is wel veel, er is veel meer over te zeggen. Het is,
0: dat is altijd het probleem met dit soort dingen. Ja.
1: Maar we zijn ons toen onmiddellijk gaan oriënteren. En zijn mijn doof echtpaar hier in de buurt gaan praten en we zijn naar scholen gegaan. En langzaam dringt het dan tot je door dat het toch wel heel belangrijk is om goede keuzes te maken.
0: Ja.
1: We hebben nog gedacht en een beetje geprobeerd om een school in het oosten van het land te beginnen. Die er overigens nu wel is hoor. Maar dat is toch maar een beperkte school voor doven en slechthorenden.
0: Ja.
1: En voor spraaktaalgestoorden. Dus we kwamen er toch op uit dat we naar een echte dove school moesten.
0: Ja.
1: En dat werd Amsterdam, omdat daar het makkelijkste banen te krijgen waren. Dus dat was natuurlijk ook nodig voor zo'n verhuizing. Dus we hadden allebei een baan gevonden. En hij is eerst nog, was hij 2,5. Is hij nog met een taxi naar Amsterdam gegaan. Zoals zoveel dove kinderen. Ja. Die brengen een half leven in een taxi door. En het is echt erg hoor.
0: Ja, nee, sinds een paar jaar, als een beetje afbouw van mijn carrière, zit ik op de regiotaxi. Dus vandaar dat ik daar een beetje bij glimlach. En aan de andere kant het ook het trieste er elke keer weer van zie.
1: Ja,
0: dus, dat hebben we niet goed geregeld. Wel,
1: ja. Dus. Maar wij dachten van, we moeten gewoon verhuizen.
0: Ja.
1: Dus we hebben ons
0: moedig besluit.
1: Ja.
0: Er loopt ook nog een zus rond die op dat moment
1: precies,
0: toch wel wat
1: moet
0: begint.
1: Mee.
0: Die moet ook maar mee. En, maar die heeft dat altijd toch wel gezien als een soort opdracht? Of?
1: Ja, ze vond het allemaal wel spannend.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb eigenlijk nooit een klacht van haar gehad. Ze heeft later wel eens gezegd van jullie hadden vaak een dove oppas. Hè. Vonden wij wel belangrijk als we aan het werk waren dat hij dan ook een dove oppas. Ja. 'S middags, 's avonds een keer, enkele keer had. En dan zei ze dat ze daar wel eens moeite mee had gehad. Maar dat is ook het enige.
0: Ja.
1: Ze was altijd wel trots, want ze kon zelf al snel heel goed gebaren. Veel beter dan wij konden. En ze was er wel trots op haar broertje. En er waren in Amsterdam ook veel leuke dingen die georganiseerd werden voor doof kinderen en hun broers en zusjes.
0: Okay.
1: Dus daar ging ze in mee. En Slinte bedankt haar ook expliciet in die brief die hij schrijft bij de erkenning van Nederlandse gebarentaal. Dat hij heel blij met haar was, dat ze nooit klaagde. En dat ze heel vaak voor tolk speelde. En dat is vaak wel een klacht van broers en zussen van dove kinderen. Dat ze dan altijd maar weer opgetrommeld worden om te tolken. Maar zij deed het graag. En wij probeerden dat ook wel te vermijden hoor. Dat zij voortdurend als tolk bezig was. Maar op vakanties ontkwam hij daar vaak niet zo erg aan. Dat ze... Ja, ze wilde hem toch erbij betrekken.
0: Ja. Hoe was het voor jezelf om gebarentaal te leren?
1: Moeilijk. Ja,
0: ik zit er ook wel eens met verbazing naar te kijken. Ik heb ook een periode in Ermelo gewoond. Dus wij zijn ook in die zin, als je een beetje maatschappelijk rondkijkt, toch wel een beetje opgegroeid met doven. Ik zit er altijd met verbazing naar te kijken hoe snel mensen die dat beheersen, die al die standjes maken. En dan volgens mij zitten er af en toe afkortingen bij, want niet alle letters worden dan toch gespeeld.
1: Nee, want er is een verschil tussen het alfabet en de taal.
0: Ja,
1: dus je hebt een alfabet voor moeilijke woorden, voor namen bijvoorbeeld, dat je die kan spellen. En als je een woord niet weet, dan kan je het altijd spellen. Maar de taal is dus eigenlijk, heeft een hele andere grammatica dan het Nederlands. Dus die beginnen echt met het belangrijkste van... wij zeggen misschien, nou, je gaat naar school. En de gebarentaal begin je altijd met school. En dan wanneer, morgen.
0: He, het is ook nog echt anders. Ik noem het dan maar even omdenken. Omdenken in de positieve manier. Neem me niet kwalijk voordat er weer mensen zijn die me aanvliegen. Nee.
1: Nee hoor. Ja. Nee, het is... Het is een visuele taal.
0: Ja.
1: Dus je pakt gelijk het hoofdwoord waar je... Nederlands heb je altijd zo'n aanloopje in een zin. En dat is bij gebarentaal niet. Het is korter ook vaak. De zin is korter.
0: Nou ja, dat valt me dan ook op. Dat ze vaak eerder klaar zijn met een zin. En dan denk ik, mis ik nou wat? Of mis je dan wat? Want ik heb me niet verdiept in gebarentaal. Hoe zit dat dan in de verhouding met bijvoorbeeld liplezen? Want was dat niet een makkelijkere route geweest?
1: Nee, dat is een groot misverstand. Er is eigenlijk maar... Oh, ik weet het percentage niet.
0: Nee, maar dat geeft niet.
1: Maar de helft... Is echt af te lezen. En de rest is een kwestie van intelligentie.
0: Okay.
1: Snel begrip. En wat ook heel erg belangrijk is, je bent al doof. Je wordt al doof genoemd als je voor 70% niet hoort. Maar heel veel mensen, dus die zijn hun hele gehoor kwijt. Zoals blinden. Dus dat maakt heel veel uit, want dan is de combinatie met toch nog iets verstaan. En liplezen, die maakt dan dat je het ongeveer kan volgen.
0: Oké. Okay. Ja, we gaan misschien een beetje in de techniek, maar dat komt omdat ik vind dat er over het algemeen wat weinig aandacht is voor dit soort dingen. Dus ik ga er proberen er iets uitgebreider. Uiteraard, mensen, lees dat boek. Dat moet fantastisch zijn.
1: Daar
0: hadden we het al even over. Maar ik zat je heel even op te zoeken. Je hebt al wat boeken achter de rug. En dit is... Ja, ik kan me voorstellen dat dit wat meer energie kostte. Omdat het zo dichtbij ligt.
1: En weet je, ik ben er eigenlijk al heel lang geleden mee begonnen. Zeg maar na 2020. En in 2022 overleed mijn echtgenoot.
0: Oh.
1: Dus toen bleef het liggen. Toen heb ik toch een periode gehad dat ik het helemaal niet kon.
0: Nee.
1: Omdat het gewoon toch zoiets van ons samen was.
0: Ja.
1: En dat zegt Splinter ook. En aan het einde van het boek is een interview met Splinter. En die zegt ook van het was eigenlijk een reis die we met z'n vieren als team hebben gemaakt. Nu is mijn vader er niet meer en dat is heel verdrietig. We waren een team met z'n vieren en we begonnen op hetzelfde niveau. We wisten niets van doofheid. We hebben het allemaal moeten ontdekken.
0: Ja. Betekent dat nou dat je ook een beetje zegt daarmee van we hebben alles moeten ontdekken? Dat we, zeg maar, er niet een handig punt is in Nederland. Hoi, ik heb te maken met doofheid. Ik wil iets met gebaren. Ik bel dit hulpnummer en daar komt een keurige batterij aan materiaal mijn kant op.
1: Nee, dat is er niet echt. Nee, het is die wordt verschillende kanten opgestuurd. Omdat je toen destijds had je ook nog een toonaangevende school in Nederland in Sint-Michielsgestel, die alleen maar oraal onderwijs gaf en die daar echt ook heel strikt in was. En die zeiden van kom maar naar ons toe, want die woont in het oosten van het land en dan is het Nieuwsgestel toch wel makkelijker. En men wist hier in het oosten van het land, wisten we er gewoon weinig vanaf. We gingen in het begin naar Nijmegen voor begeleiding. En daar werd hij heel ongelukkig van, want ik was alleen maar oefenen met geluiden om te kijken of dat toch niet verder ontwikkeld kon worden. En werd hij heel boos van, terwijl hij eigenlijk heel rustige jong is.
0: Ja, soms een keer onmacht zorgt voor hele bijzondere dingen bij kinderen.
1: Ja.
0: we moeten ons denk ik ook in dat geval wel realiseren dat we praten over ruim 30 jaar terug, hè, dat dit allemaal speelde wat dat betreft.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. Maar ja,
0: nu gaan we achter internet zitten en krijgen we in ieder geval, de vraag is of het allemaal hele nuttige informatie is, maar we krijgen in ieder geval een bult aan informatie waar we uit kunnen kiezen.
1: Zo.
0: Dat is natuurlijk
1: een
0: groot verschil. Wat heeft jou het gebracht om dat boek te schrijven?
1: Oh, ik vind het... Ik ben nu echt aan het oogsten. Het is best moeilijk geweest. En het was ook moeilijk om Splinter zover te krijgen om ook zijn aandeel te leveren. Dus, en dat is uiteindelijk een vrij lang interview, heel bijzonder interview geworden in het boek. En de tekeningen waren van zijn vriendin. Daar moest ik ook steeds op wachten. Dus het was een beetje moeilijk proces op het laatst.
0: Yeah.
1: Maar toen het er was, ja, dan is iedereen zo enthousiast. En ja, ik ben de tweede druk bezig. Ik maakte net een doos open van de laatste 50. En ik denk dat er wel een derde druk komt. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, we moeten echt iets in het beleid op de scholen daarmee gaan doen.
0: Ja.
1: Dus ik vind het verhalenfestival, daar begon het eigenlijk mee. Het was net klaar. Het was een verhalenfestival voor doof en slechthorende kinderen. En daar was ik samen met mijn zoon. En toen had ik zulke leuke gesprekken met ouders en van dove kinderen en... Ik heb er toen 25 verkocht in één keer. Dus dat. En daarna kreeg ik dan weer in mailtjes. Dus ik kreeg zelfs bloemen van een dove oppas. Die zei van, dat is zo goed voor de dove gemeenschap dat je het hebt geschreven. Nou, dat is dan iets waar je heel erg blij van wordt.
0: Ja, want het grappige is, je had het over die tekening. En ik zat, toen ik eindelijk snapte wie er op de foto stond, zat ik naar die tekening te kijken aan de voorkant van het boek. Hij heeft er nogal wat, wat snorren op nagehouden, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is een grapje. Ja.
0: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat hij heel trots op je is.
1: Ja. Wat zei je nou precies? Ik kan me niet anders voorstellen dan?
0: Dat hij heel trots op je is.
1: Ja. Dat zegt, dit is natuurlijk toch een beetje eng als er een boek over jezelf geschreven is. Maar hij gaat het steeds leuker vinden.
0: Hey, en dan, hij heeft dan zeg maar heel lang traject achter de rug. Gewoon wel zijn weg kunnen vinden met de beperking die hij heeft in de, wij noemen dat dan heel duur de normale maatschappij. Ik vraag me af wat tegenwoordig normaal is, maar hij heeft daar goed zijn weg kunnen vinden uiteindelijk met alle vaardigheden die hij heeft opgedaan.
1: Hij werkt in Scherpenzeel op een zorgboerderij met doven.
0: Okay.
1: En hij doet daarnaast heel erg veel sociale activiteiten. En in de zomer nodigt hij doven uit om mee te doen met een zeilreis. Die hij zelf helemaal organiseert op de Wadden. En vanuit Enkhuizen. En dan nu waren afgelopen week waren er 20 Duitsers, dove Duitsers, mee op dat schip. En dat organiseert hij helemaal zelf.
0: Dat is wel een aparte uitdaging om ook nog weer in een andere taal te communiceren.
1: Ja.
0: Agnes, ik heb het gevoel dat we rustig een uur vol kunnen maken.
1: Ja,
0: maar er zitten mensen aan de telefoon nog niet te wachten. Want zo erg maak ik het ook weer niet. Wat zou jij eigenlijk nog aan het eind afrondend willen adviseren aan mensen die hiermee worden geconfronteerd? Of mensen in een omgeving die hiermee worden geconfronteerd?
1: Ja. Nou, zoek lotgenotencontact. Dat is heel erg belangrijk. En praat met heel veel mensen daarover. En leer gebarentaal.
0: Zou het wat jou betreft gewoon een basis gebarentaal op de school thuis horen?
1: Ja, zelfs op de reguliere school. Want heel veel dove kinderen zitten nu in het regulier onderwijs. Het is erg bezuinigd op het dove onderwijs.
0: Okay. Ja.
1: Dus dat is extra belangrijk.
0: En dat zou gewoon tot het basis... Ja, het basispakket is natuurlijk al gelukkig heel klein vertegenwoordigd voor de scholen. Dus doe er nog eentje bij, zeggen we dan.
1: Precies. Ja, die arme onderwijzers, die moeten al zoveel, hè?
0: Ja, precies. Nou ja, daar zat ik een beetje aan te denken. Maar aan de andere kant denk ik, als je het op deze manier allemaal benadert... dan is dit de consequentie ervan. Alleen, ze vergeten in Den Haag dan dat toch ook wel weer eigen vaardigheden en kosten met zich meebrengt.
1: Ja. En Agnes. Dan moet je toch wel... Ja, oké. Okay.
0: Ik dank je hartelijk voor je openhartigheid ook in deze. Want ja, je moet het maar kunnen vertellen, zeg ik altijd maar.
1: Ja.
0: Het boek, waar is het te krijgen?
1: Het is, ligt in de boekhandel in Brummen en in Zutphen.
0: Okay.
1: En mensen kunnen het bestellen door naar mijn mail te sturen naar agnesvanbrussel@gmail.com.
0: Nou, moeilijker kunnen we het niet maken. Ik dank je voor vandaag. Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat we elkaar nog vaker gaan tegenkomen. Het zal niet binnen 2 maanden zijn, maar wie weet.
1: En, leuk.
0: Misschien dat we nog eens, als die dat leuk vindt, ook met Splinter samen eens een kwartiertje kunnen babbelen. Maar dat doen we een andere keer. Hey, dankjewel.
1: Okay.
0: En graag tot een volgende keer.
1: Doei.
0: Oké.
1: Okay. Ja.

0: you talk too much, babe.
1: Well, I'm only telling you the good.

0: You talk too much. Spooky en Sue waren dat. Ja, zo gaan we van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. En in dit geval gaan we genieten van de natuur. En dat heet Tuinrondje Gorssel. En daarvoor hebben we aan de telefoon Hanneke Jager. Hanneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De mooiste is, ik krijg zo'n briefje van mijn redacteur. Daar ben ik altijd heel blij mee. En daar staat dan op, functie eigenaar cottagetuinen en tuinontwerper.
1: Ja, dat
0: vertel
1: klopt
0: eens.
1: Inderdaad. Ja, nou ja, ja, een aantal jaar geleden zijn we hier komen wonen met een...
0: Sorry, nee hoor, ga je gang.
1: Oké. Maar met een prachtig groot perceel. En dat planten en ontwerp en dergelijke, dat was altijd eerst een hobby.
0: Ja.
1: En ja, ik heb inmiddels mijn werk ervan gemaakt. Maar hier was het ook echt zo van de uitdaging om inderdaad ook echt een mooie tuin van te maken.
0: Ja. Wat is het specifieke aan cottage tuinen?
1: Zeg cottage tuin en iedereen denkt aan Engeland. Ben je ooit in Engeland geweest? Nou ja, weet je, iedereen komt dan altijd terug zo van, oh wauw, wat is het daar mooi, mooie, ja, weet je, begroeiing, maar de huizen die zijn begroeid met mooie rozen en andere klimplanten. Kom je gewoon bij een huis aan, dan heb je vaak al een hekje, gewoon een mooie entree. Ja, weet je, echt van die wilde borders. Dat het echt helemaal in elkaar grijpt, gewoon die beplanting. Ja. Dat je nauwelijks meer zwart ziet. Maar ook de veelheid aan kleuren, structuren. Ja, en toch een soort van eenheid. Het is niet zo van dat het een ratje toe is of zo.
0: Nee. Heb je dan niet eens af en toe dat je ergens in een tuin komt en denkt, nou, ik zet maar de bulldozer in mijn eigen tuin en ik wil het zo hebben, want dat cottage ben ik van een beetje zat.
1: Nee, toch niet?
0: Oh.
1: Nee. Natuurlijk heb ik heus wel eens een keer van die plekken, want we zitten in Wulp en daar zit je toch half klei, half zand. Dus kijk, het onkruid spuit eruit, de planten ook. Maar ja, soms dan gaan planten doen toch net even iets anders dan je gedacht had.
0: Ja.
1: En natuurlijk heb je dan wel eens een keer zoiets van, hier zou ik wel even opnieuw willen beginnen.
0: Ja.
1: Maar kan niet altijd even.
0: Nee.
1: Dus dan ga je gewoon door met wat er is. En dan gewoon wat aanpassen en ook voegen naar wat er is. En wat je ermee kan. En dat is soms inderdaad best een uitdaging hoor.
0: Stel je tuin open, zal ik maar zeggen, voor bezoekers. Hoe kom je daartoe? Want meestal is een tuin, net wat je zegt, er staat een hek voor. En dat is het dan.
1: Ja, ik heb dit wel langer al in gedachten, maar het nooit daadwerkelijk gedaan. Nou wilde het toeval dat aan de overkant van de IJssel in Gorssel, daar heb je echt al jaren dat tuinrondje Gorssel. Dat ieder laatste weekend van juli. En ik werd gevraagd van of ik daaraan mee zou willen doen. En in eerste instantie had ik echt heel wonderlijk zo van, maar Gorssel ligt echt aan de andere kant van de IJssel. Dat is niet logisch.
0: Ja.
1: Maar
0: ander volk, hè?
1: dat wil ik echt niet zeggen hoor.
0: Het is goed dat je niet gelijk ja roept. Dat had ik wel aardig gevonden eigenlijk.
1: dan ga je er zo samen over praten. En dan kom je eigenlijk tot de ontdekking van, maar het is eigenlijk ontzettend leuk juist om beide kanten vertegenwoordigd te hebben in zo'n tuinrondje.
0: Ja.
1: Want zij zitten op zandgrond met bomen, met bossen en dat soort dingen. Veel meer zure grond, waar wij echt aan de westkant zitten. Meer kleiachtig, kalk. Dus je krijgt een totaal andere beleving van, eerste plaats natuurlijk gewoon andere planten. En daardoor een heel andere beleving.
0: Ja.
1: En nu was het natuurlijk het plan geweest. En dat was zo leuk geweest. Als het pontje had gevaren.
0: Ja.
1: Maar helaas, die ligt eruit. Dus dat wordt hem niet.
0: Nee, maar ik heb wel gezien dat op jullie website, dat is dan toch wel aardig, is de route eigenlijk beschreven met, hoe noemen ze dat? Die paaltjes, hè? Die, knooppuntenroute. Dus dat maakt het voor mensen mogelijk om 2 dagen te genieten. Namelijk 1 dag aan onze kant van de IJssel en 1 dag aan de andere kant van de IJssel.
1: Ah,
0: en
1: ja,
0: als je dan de knooppuntjes maar pakt, dan kom je er mooi. De paspoortje blijft toch geldig aan 2 kanten, denk ik dan. Dus,
1: dat klopt.
0: Ja. Dus ja, ja. Doe je er mooi 2 dagen over. Er is natuurlijk genoeg te doen in de omgeving, maar dit is jaarlijks toch wel een beetje een uitzondering wat dat betreft. Ben je van tevoren op die andere tuinen nog wezen kijken of moet het gewoon over je heen komen?
1: Nou ja, ik heb zelf wel de andere tuinen ook gezien, dus je weet ook wat mensen
0: toch
1: kunnen
0: wel
1: verwachten.
0: Ja.
1: De mensen zal dat gewoon overkomen. Maar goed, het zijn wel echt allemaal verschillende tuinen. En dat maakt het ook wel gewoon heel aantrekkelijk. Ja. Het is niet zo van copy-paste of zo.
0: Copy-paste. Als dat zou kunnen bij een hoop tuinen, dan dat zou een hoop mensen heel blij maken, volgens mij. Hey, hoeveel doen er in dit geval mee in het tuinrondje?
1: 6 tuinen in totaal.
0: 6 tuinen, oké. Okay.
1: Ja, daarvan zijn er 4 aan de kant van Gorssel en 2 aan de, in Wild.
0: Ja, ja. Dus, oké. Okay.
1: Wild is de Prunushof, die zit aan de Voordersteeg. En in Weiders.
0: Ja.
1: De Kneuterstraat 7.
0: Ja. Als u even de logistiek, de financiële logistiek, als je gewoon aan de tuin wil betalen, betaal je €4. Je kan ook zeggen bij de tuin, doe mij voor het geheel, dan betaal je €18. Heb je iets korting en kan je aan 2 kanten van de IJssel terecht. Is het te ver fietsen? Blijf je aan deze kant van de IJssel, want het pontje doet het niet. Er was wel, zag ik ergens een opmerking, rij even via Deventer. Misschien dat die mensen dat wel kunnen opbrengen. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die de afstand te ver vinden.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen. Ja. Dan kun je lekker 2 bezoeken doen in Willep en genieten van alles. En ik neem aan dat jullie zelf in de tuin aanwezig zijn. Dus als je iets moois ziet, krijg je daar gratis en voor niets hele mooie tips bij, denk ik.
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja.
1: Heb je nou... We zullen echt de hele tijd rondlopen.
0: Wat zei je?
1: Ja, we zullen daar echt de hele tijd rondlopen.
0: Ja. Is er nog iets in jouw tuin waarvan je denkt, ja, maar dat zou ik toch echt in mijn tuin nog wel eens willen zien? Ja, diep.
1: Ja.
0: Ja, wat heb ik in Engeland allemaal gezien, wat ik hier niet heb?
1: Jeetje. Ja, er is al wel echt al heel veel gerealiseerd. Het zijn ook wel echt allemaal aparte hoekjes.
0: Ja.
1: We hebben hier zelf een vijver en die beweegt dus echt op de dynamiek van de IJssel. Dus hij staat op dit moment ook redelijk laag.
0: Ja.
1: Maar omdat hij dus ook in het, als het echt heel nat is, dan kan hij ook echt heel hoog staan.
0: Ja.
1: Kijk, en die rand, dat blijft dus inderdaad een uitdaging dat ik denk van daar had ik graag eens een keer iets anders gewild.
0: Ja. Maar betekent dat dan ook dat je, zeg maar, dat is natuurlijk aan de andere kant het mooie dat het meegaat in die dynamiek. Dat ook je, ik heb er geen ander woord voor, de biodiversiteit. Mooi woord. Daar ga ik nog eens wat anders voor opzoeken. Gewoon iets normaals. Dat je dat ook terugziet en dan aan de kraag van zo'n vijver met je insecten en al dat soort dingen. Of blijft dat toch een beetje neutraal, zou ik maar zeggen.
1: Nee, want er zijn natuurlijk toch betrekkelijk weinig planten die daar tegen opgewassen zijn. Je moet echt van die planten hebben die zowel tegen droogte als tegen vocht kunnen.
0: Ja.
1: Daar is eigenlijk maar een handjevol wat in zo'n, ander woord, biotoop past.
0: Oh ja.
1: En dat trekt inderdaad wel gewoon enorm veel kikkers, salamanders, libellen. We hebben ook toch ook heel veel lavendel, omdat andere gedeeltes weer droog zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, daar zoemt het op dit moment van het leven.
0: Ja.
1: Het maakt het wel gewoon heel levendig allemaal.
0: Ja, het is niet alleen de tuin, maar eigenlijk ook alles wat je erbij krijgt aan beesten en insecten en dat soort dingen. Dat maakt het extra vrij, vind ik altijd.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Voor de mensen die denken, ik wil de komende dagen toch wel fietsen, want volgens mij bleef het droog, gok ik. En
1: ja,
0: niet,
1: zaterdag blijft in ieder geval droog. Zondag is er wel kans op een buitje.
0: Doe dan eerst Willep zaterdag. Dan kun je zondag altijd besluiten om het niet te doen. Hanneke, wat zijn we vergeten in ons korte gesprek te vermelden waarvan jij denkt, dat is toch nog wel even van belang?
1: Openingstijden misschien.
0: Ah, de goeie. Dat is.
1: Dus wel vanaf 11:30 tot 5:00.
0: Oh, dat zijn best lange tijden wat dat betreft.
1: Ja.
0: Heb je al een keer eerder meegedaan eigenlijk?
1: Nee.
0: Oh, dus je hebt geen idee over hoeveel mensen... nee, bij je koffie willen komen drinken. Of een kopje thee.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Dus ik verheug me er ook enorm op. En nou ja, we hebben een B&B en nou ja, gasten zijn altijd ongelooflijk enthousiast over de tuin. Dus dat maakt het dan ook, ja,
0: nou,
1: ook heel leuk.
0: Laat u in ieder geval, als u aan deze kant van de IJssel woont, Willep, daar zitten twee mooie locaties om eens na te denken over wat u in uw eigen tuin zou willen. Ik heb een mooi balkon en ik heb gelukkig iemand die het onderhoud doet en die heet mijn vrouw. Dus dat, hoewel ik was van de week ergens, ik weet niet, heb jij daar ervaring mee? Dat heette verticaal tuinieren. En dat schijnt, dat schijnt een stelsel te zijn waarbij ze dan grond in een, tegen de, je zou het eigenlijk de kopse kant van een balkon kunnen plaatsen, heb ik het idee. Heb je daar wel eens ervaring mee, of niet?
1: Ja, ik heb dat ook wel eens ontworpen, inderdaad. Ja, dat kun je met inderdaad schuine soort van schotjes.
0: Ja.
1: Een soort van zakjes creëren.
0: Oh, dat zijn een soort zakjes. Okay.
1: Ja, met aarde. En ja, daar kun je natuurlijk gewoon heel ver in gaan dat je er ook echt een soort van bewateringssysteem voor aanlegt.
0: Aha.
1: En ja, en met name aan de schaduwzijde doet het het vaak beter dan aan de zon zijn. Omdat de zon vaak, het zijn natuurlijk maar ondiepe potjes. En dan wordt het zo snoeiheet. Dus dat de boel dan verbrandt. Maar aan de schaduwzijde, als je daar met varens en allemaal dat soort dingen werkt.
0: Oh, toch wel.
1: Ja, dat wordt echt heel mooi.
0: Nou, mijn balkon is niet zo groot. Dus dat gaat hem niet worden.
1: Okay.
0: Hanneke, ik wens jullie morgen, want dat is al morgen, toch?
1: Ja,
0: morgen,
1: morgen
0: en zondag. Heel veel plezier, veel bezoekers.
1: Dankjewel.
0: En dat je mooi mag uitweiden over hoe mooi cottage kan zijn. En omdat jij ook nog tuinontwerper bent, dat je een aantal mensen later mag bezoeken. Zeg ik dan maar stiekem even.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel en graag tot een volgende keer. Hè.
1: Ja, oké. Okay.

Jij probeert soms een beetje naar het eind van het programma het een beetje goed te gokken dat een nummer net uitkomt of net niet uitkomt. Nou, ik zag net dat ik om dit nummer uit te laten draaien, kan ik geen outro, zoals dat mee heet, het eind van het programma aankondigen. Dus dat doe ik over de muziek heen en dan kom ik nog iets van 10 seconden tekort, denk ik, of zo. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien. We hadden in het laatste tweede uur hadden we twee toch wel interessante onderwerpen, namelijk een tuinrondje Gorssel. En daarvan zeg ik ook, mocht u niet direct in de buurt van Willep wonen, kijk eventjes op de website, volgens mij van Groei en Bloei heet dat, waar eventueel nog meer tuinrondjes in de buurt te vinden zijn. Tuinrondje Gorssel, moet je even in twee etappes doen, want het pontje wat in de route zat, die ligt inmiddels stil. Maar op de website van tuinrondjegorssel.nl kunt u een fietsknooppuntenkaart vinden, zodat u toch een mooie route heeft door de omgeving. In het eerste deel spraken we met Agnes van Brussel, die een mooi boek heeft geschreven over de kracht van gebarentaal. Ja, en als journalist mogen we gelukkig geen mening hebben, maar ik ben het met haar eens. Misschien moeten we er eens over nadenken om een basis gebarentaal toch ook maar gewoon op de scholen te geven. En in het uur daarvoor zat de expositie van de beeldhouwgroep Wilpse Klei, het open tennistoernooi in Eerbeek. En ik sprak kennis, moet ik zeggen, Harry de Bode van de gemeente Brummen, die op weg is naar zijn laatste kilometers in de Nijmeegse Vierdaagse. Ik dank Herman weer voor de redactie van de onderwerpen en de aanvullende muziekzaken rond een onderwerp. En ik dank Jan voor de playlist die me weer ter beschikking werd gesteld. Mijn naam is Gert Voekens. Ik heb het weer graag voor u gemaakt. En ik hoop u volgende week rond 9 uur weer te treffen met Brunch Brummen Forst. En vindt u informatieve programma's op deze manier toch interessant? Ook op de donderdag, maar dan van 9 tot 12 in de regio Heerde-Epe kunt u meeluisteren met ons. Ik zie u weer graag volgende week. Wij gaan naar de kibbeling.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: The lights are blinding. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarrosse. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog. Dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. We'll be right back.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier is Harry Mulder met Infomix. Op Radio 794.
1: Ja, en ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. De broers Luca, Noah en Thomas van den Berg. Ja, ze ontdekten onlangs bij toeval een gaslek bij een tankstation. En zij vertellen straks hun bijzondere verhaal. Daarnaast organiseert Jode Boel Club Epetangue uit Epe deze zomer de zomeravondreeks Petang. En zij komen hier naar de studio. Ook besteden we aandacht aan de verkoopactie voor de renovatie van de Moussafarkerk in Vaassen. Wat op 25 juli plaatsvindt. En verder, ze zit hier al in de studio. Ga ik in gesprek met Marieke van Marieke's Bloemenhuis in Vaassen. We blikken terug op haar besluit om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te starten. En praten over de ontwikkelingen binnen haar onderneming. Dick van der Veen die sluit vlak voor het zomerreces aan met het laatste politieke nieuws uit de gemeente Heerde. Natuurlijk is er ook aandacht voor het regionale nieuws en de uitgangstips, zoals altijd verzorgd door William Hulshoff. Ja, een tweede uur van Infomix, dat staat volledig in het teken van Jazz and More in Epe. Naast muziek van optreden artiesten zijn er interviews te horen met alle acts. En deze week spreekt programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp met artiesten van de eerste editie. Kortom, weer twee uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek is in de vertrouwde handen van Gerben Oranje en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwezoom. Van harte welkom.
2: We zijn er. Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
3: Je luistert naar
4: Force Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: Ondernemersvereniging Heerde organiseert de zaterdagmiddagen in juli en augustus muziek op het plein. En dat vindt plaats in het centrum van Heerde. Heerlijk op het terras, lekker genieten van live muziek. Afgelopen zaterdag trapte de zanger Aaron Remmets uit Veessen deze reeks gezellige middagen af. En de alle zaterdagmiddagen zijn er vanaf 2:30 tot 5:00 middags. De zonnebloemafdeling en de gemeente Epe, te weten Epe, Vaassen, Emst en Oene, hebben een gezellige middag georganiseerd in de Lorelei te Epe. Vanaf 2:30 kwamen er 55 personen binnenlopen en rollen voor een gezellige middag en met het optreden van Hans Vesterink. En na een kop koffie en thee met wat lekkers begon het feest. Er werd heerlijk gezongen en meegedijnd. Heeft u nu iets van, hé, dat vind ik nou eens interessant, daar zou ik graag naartoe willen? Kom dan eerst kijken bij deze activiteiten en dan kunt u zich aanmelden bij zonnebloem.epe@gmail.com en daarna nemen ze contact met u op om verdere dingen te bespreken. Doe nog even een kwartje erachteraan. Het zwembad in Heerde, Wapenveld, die zijn de openingstijden van het vrij zwemmen tot en met 2 augustus van maandag tot en met zondag van 10 tot 2:30 middags en de maandagen en de dinsdag

0: hier in de studio, ik zei het net al, aangeschoven Marieke van Marieke's Bloemenhuis in Vaassen. We gaan terugblikken op haar besluit om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te starten en praten over ontwikkelingen binnen haar onderneming. Marieke, van harte welkom in de studio.
1: Ja, hoi allemaal.
0: Ja, je bent er al een keer eerder geweest volgens mij in het verleden.
1: Ja, zeker.
0: Bij Gerard Bouw volgens mij. Hey, je bent op je 24e een eigen bloemenwinkel begonnen. Hoe is het ontstaan, het idee om toch iets daarin te beginnen?
1: Ja, eigenlijk had ik eigenlijk altijd al de droom om een eigen bloemenwinkel te beginnen. Ik was 14 en toen werkte ik eigenlijk...
0: Toen al?
1: Toen werkte ik bij een bloemenwinkel in Apeldoorn, maar die zijn gestopt. En toen dacht ik eigenlijk al van, ik wil later wel echt voor mezelf. En toen een inkoper eigenlijk altijd bij Willemsen, waar ik altijd af en toe bloemen haalde voor mijn werkgevers. Die zei altijd al, Marieke, als je een bloemenwinkel begint, dan moet je in Vaassen beginnen. Omdat andere collega-bloemisten zijn natuurlijk iets meer op leeftijd. En dus vandaar heb ik naar hem geluisterd en ben ik in november begonnen, toen het pand vrij kwam.
0: Het voormalige pand van Maarten, daar zit
1: van
0: je.
1: Van Bloemskunst Maarten, ja.
0: Die zat ook in Epe, dus daar ben je terecht gekomen.
1: Klopt.
0: Heb je daarvoor natuurlijk, en je zei in Apeldoorn gewerkt, waar stond je laatst?
1: In Brummen altijd gewerkt en in Twello. Bij de bronkamer.
0: Oké, dus overal dus twee ervaringen opgedaan.
1: Ja.
0: Wat is dus mooi met bloemen om te gaan?
1: Ja, dat is
0: je was 14 toen je het al dacht.
1: Ja, precies. Ja, toen ging ik altijd al... mijn oma kwam altijd bij die oud-bloemisten. En toen ging ik al af en toe mee. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En op school hadden we het ook in Twello. Daar heb ik op de AOC gezeten. En daar kon je altijd kiezen of tussen koken of dier of bloemschikken. En toen koos ik al bloemschikken. En sindsdien niet meer gestopt.
0: Nee. Dus een thuisfront vroeger was wel blij dat moeder zei... Oh, elk weekend staan er mooie bloemen op tafel.
1: Ja, precies. Ja, mooi. Als je nu op terugkijkt, dan is het ietsjes minder mooi hoor. Maar het waren heel veel bloemetjes. Ja, zeker.
0: Nou, ben je in fase gestart met je bloemenzaak. Waarom heb je het Marieke's Bloemenhuis genoemd?
1: Ja, dat was een hele moeilijke beslissing. Dat ik denk, wat ga je doen? Maar uiteindelijk een oud-collega en een vriendin van mij... die zei, nou Marieke, ik ga je bellen. En dan gaan we even kijken wat gewoon het mooiste valt. Dus ik opnemen en dan Marieke's Bloemenhuis. Dat ging gewoon het beste. Dus dacht ik, dat wordt het. En ik vond het ook op persoonlijk dat mijn eigen naam erin zit.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Ja.
0: Maar net over je oma met bloemen. Wat is eigenlijk je eigen favoriete bloem en waarom?
1: Is eigenlijk de Delphinium, de Ridderspoor. Die zit ook in mijn logo.
0: Ik zit er.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, en die zit ook in mijn logo. En de Pimpernel, die is op dit moment is die er. Dat is ook echt een beetje zo'n zomerbloem. Eigenlijk zijn het beide zomerbloemen. Maar eigenlijk zijn alle bloemen mooi, maar dat zijn wel mijn favorietjes. Ja.
0: Alle bloemen zijn mooi, maar kun je ook alle bloemen bestellen? Bij wijze van spreken,
1: Het is wel heel seizoensafhankelijk hoor. De ene keer, zoals nu heb je dahlia's, maar die heb je natuurlijk niet in de winter heb je dat natuurlijk niet. Dus het verschilt wel heel erg, ja. Het is echt per seizoen.
0: Ja, maar mijn moeder hield van freesia's bij wijze van spreken.
1: Ja, bijvoorbeeld, dat kan je wel bestellen.
0: Oh, dat kan wel het hele jaar door.
1: Ja, meestal wel inderdaad. Maar dat moet je wel van tevoren even vragen bij de groothandel. Of ze dat ook voor je meenemen. Want hebben zij natuurlijk ook niet altijd in het assortiment.
0: Nee, dat snap ik dus. Daar dacht ik even net aan. Dus. En je bent geopend. Waar maak je uniek ten opzichte van andere bloemisten? Ja, je bent jong.
1: Ja, precies. Ik ben jong inderdaad. En we proberen wel echt creatieve dingen, arrangementen klaar te zetten. En ik heb eigenlijk een hele kleurrijke winkel. Dat valt iedereen eigenlijk meteen op. Als ze binnenkomen, dan zeggen ze allemaal van...
0: Ik moet komen kijken.
1: Ja, precies. Ja. Een hele
0: kleurrijke winkel.
1: Kleurrijke winkel, ja.
0: Komt het door de bloemen? Of?
1: Nee, eigenlijk ook door de kleuren die ik heb gebruikt. Op de muren en de kasten hebben een kleur. En ik probeer ook buiten zo kleurrijk mogelijk te hebben. Dat mensen echt denken van, oh, daar moet ik naar binnen. Dus eigenlijk een beetje gekke knalkleurtjes en van alles wat. Ja.
0: Je noemt bloemenhuis. Zijn het bloemen, maar heb je ook planten?
1: Ja, heb ik ook. Ik heb buitenplanten en binnenplanten.
0: Oké, dus beide. Dus je kunt de hele winter bloemen, planten bij je halen.
1: Ja, zeker.

0: Hey, heb jij, wat zijn je leukste reacties die je tot nu toe gehad hebt van klanten? Want je bent geopend nu anderhalf jaar?
1: Nee, sinds november inderdaad. Ja, klopt. Nee, eigenlijk, de mensen zijn gewoon zo enthousiast dat er eigenlijk weer een bloemwinkel in het dorp zit. Ook oudere mensen die bijvoorbeeld bij de spulbrink zitten. Die zeggen ook, we kunnen gewoon weer lekker er naartoe lopen. En mensen vinden het leuk en even een praatje maken. En ja, eigenlijk zijn heel veel mensen enthousiast. Ja.
0: Onderscheid je dan ook ten opzichte van, ja, ik noem het toch maar, de supermarkt zullen ook bloemen verkopen?
1: Ja, klopt. Ja. En dat probeer ik te onderscheiden met de kwaliteit. Wij hebben natuurlijk wel echt proberen de beste kwaliteit te hebben. Als je dan af en toe ziet bij de supermarkt, denk je, ja.
0: Kijk je en, ook als je ergens bent?
1: Ja, zeker. Ja,
0: in een ander dorp of vakantie? Want recentelijk heb je vakantie gehad. Dan kijk je dan wel eens even van.
1: Nee, dan ga ik ook altijd de bloemwinkels ook in, hoor. Ja? Zeker. Ja. Ook, ik was laatst in Zweden. En dat is natuurlijk ook heel anders qua bloemenwinkel wat ze daar hebben. Dan hebben ze natuurlijk veel minder bloemen dan hier.
0: Okay.
1: Dat is natuurlijk wel echt een bloemenland. Maar het is altijd leuk om even naar binnen te kijken, zeker. Ja.
0: En zeg je dan ook dat je zelf een bloemenzaak hebt?
1: Of nee, meestal ga ik gewoon even lekker kijken. Of dan kijk wat voor merken ze ook allemaal hebben. Hebben ze ook Nederlandse merken bijvoorbeeld. Dus dat vind ik interessant. Maar meestal ga ik niet helemaal, in gesprek of iets met de mensen. Nee.
0: Wanneer ben je geopend?
1: 8 november.
0: Ja, nee, vanaf wanneer?
1: Oh, vanaf
0: welke dagen?
1: Ik ben vanaf nu ben ik ook de maandag geopend. Volgende week maandag is de eerste dag dat ik ook de maandag open ben. Van 9 tot 5.
0: Waarom de maandag?
1: Omdat mijn collega bloemist, de Lely, die stoppen vrijdag. En zij zijn de enige bloemist in de gemeente Epe die open zijn.
0: Op maandag?
1: Op maandag, ja. Dus vandaar dat ik ook op de maandag open ga. En dan zorg ik ervoor dat ik verse bloemen heb en dat de boeketten klaarstaan, zeker.
0: Dan kunnen mensen bij spreken iemand jarig op het werk al een bloemetje halen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat, kijk, op maandag is nooit secretaressendag. Maar
1: nee, klopt. Nee. Als je een cadeautje of iets nodig hebt, dan kun je ook op maandag bij mij terecht. Ja.
0: Okay. En je bent tot en met zaterdag open? Dus
1: tot en met zaterdag open.
0: Heb je koopavond of niet meer?
1: Nee, koopavond heb ik niet. Nee,
0: dus
1: nee.
0: Van 9 tot 5?
1: Van 9 tot 5. Ja.
0: En op zaterdag ook?
1: Op zaterdag van 9 tot 4.
0: 9 tot 4.
1: Een uurtje eerder, ja.
0: Kunnen mensen bij jou terecht dus. Maak je ook bijvoorbeeld grafwerken, grafstukken? Of bruiloften, zeg maar even?
1: Ja, zeker. Ja, rouwwerk en trouwwerk maak ik beide inderdaad. Ja, okay. Dat vind ik ook heel mooi om te doen. Zeker, ja.
0: Bij rouwwerk ga je dan een gesprek aan met de uitvaartondernemer? Of hoe doe je dat dan?
1: Nee, meestal zijn echt mensen of de familieleden van wie degene is overleden.
0: Okay.
1: Die komen bij in de winkel. En ik heb een aparte tafel in de winkel. Daar kunnen de mensen even gaan zitten, in de boeken kijken. Bied ik ze meestal wat te drinken aan. Kunnen ze even rustig kijken. En dan kom ik later bij ze als ze eruit zijn om dan te helpen en te adviseren welke bloemstukken ze uitkiezen.
0: Oké, en dat ga je dan zelf maken?
1: Ja, zeker. Meestal is het wie het afspreekt, die maakt het ook. Dus als mijn collega bijvoorbeeld het afspreekt, dan maakt zij het ook. Dan heb je ook het meeste gevoel bij het stuk, omdat je ook echt weet wie het zijn, wie het besteld heeft en wat het verhaal ook erachter is. Dus dat is wel altijd heel mooi.
0: Je noemt je collega, je bent een eenmanszaak, maar je hebt toch mensen in dienst?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En je hebt vakantie dus?
1: Ja, klopt. Ik had een weekje vakantie. Dat is heel fijn. Els en Aline die werken bij mij. Zeker, ja.
0: Oké, samen zijn jullie de drie musketiers van Marieke's Bloemenhuis.
1: Ja, zeker.
0: Als het zo mag zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Heb je een website waar mensen informatie kunnen vinden op je bedrijf? Of Facebook? Insta?
1: Social media, overal. TikTok, Instagram, Facebook. Daar ben ik ook op te vinden. En ik heb een eigen website. En daar kun je ook, heb ik ook een webshop. Die is gekoppeld aan mijn bloemisten. En daarbij kun je dan ook bloemen bestellen bij mij.
0: Oké, en die website heet www.mariekesbloemenhuis?
1: Ja, www.mariekesbloemenhuis.nl.
0: Oké. Hey, ik wil jou heel veel succes wensen met je onderneming. Leuk dat je hier was. En heel veel succes met de start op maandag.
1: Ja, dankjewel. En leuk dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan.
1: Oké.

0: officier, la pétanque, c'est un sport d'amour. La pétanque, c'est un sport d'amour.
1: Toepasselijke muziek uitgekozen, denk ik, hè? Of niet, Benny? Yes. Benny en Rob zitten hier in de studio. Namens Petang.
2: Goedenavond.
1: En toen dacht ik, nou, ik moet een plaat uitzoeken. En deze was, ging daarover. Dus, en jullie gaan bezig met zomerse mixwedstrijden bij de club. Allereerst, hoe ben jij verslaafd geraakt aan deze hobby-passie? Ik heb het Rob wel eens gevraagd, maar nu ga ik aan jou.
2: Nou ja, ik zag een oproepje staan 2 jaar geleden in de krant. Dat je kon komen spelen. Ik ben erheen gegaan en het was eigenlijk best een hele leuke club waar je leuk ontvangen werd. En ja, weet je, je zou een periode mocht je daar proefdraaien. Maar ik vond de mensen die daar waren en de ontvankelijkheid van de mensen vond ik heel erg leuk. Dat ik eigenlijk gewoon lid gebleven ben en dat ik nu gewoon nog steeds doet.
1: Okay.
2: Met passie.
1: Ja, dat straalt je ook, hè? Niet dat je daarover vertelt al.
2: Maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja. Sowieso.
1: Ik kreeg natuurlijk nou weer de vraag van mensen die zeggen van... dan moeten jullie maar even elkaar helpen. Mensen zeggen, het is toch hetzelfde als Jeu de Boel, Petang?
3: Dat klopt. Ja. Alleen Jeu de Boel heeft in Frankrijk heel veel soorten. Balspel, zeg maar, is heel ruim. En hetgene wat wij doen, is Petang is een onderdeel van Jeu de Boel. Alleen in Nederland wordt in volksmond gewoon Jeu de Boel. En Petang is hetzelfde hier zo. Behalve in Frankrijk niet.
1: Oké, dan zijn de spelregels ook anders.
3: Nee, spelregels is een ander soort spel. Ze hebben dus verschillende spellen met dezelfde materialen. Dat wordt op een andere manier uitgevoerd. En samen noemen ze dat Jeu de Boel.
1: Oké.
3: Dus Jeu de Boel is een verzamelnaam van verschillende spellen met die boels.
1: Ja, goed dat even verklaard, want ik kreeg die vraag al. Je hebt ze in de uitzending, maar het is...
3: Maar in Nederland is gewoon Jeu de Boel, is gewoon, ja, dat is gewoon het...
1: Petang
4: gangbaar.
1: Staat luxe. En jullie gaan zomerse mixwedstrijden organiseren. Waarom?
3: Nou, vorig jaar, heel vroeger deden ze dat iedere donderdag. En op een bepaald moment is dat verzaakt en werd niet meer gedaan. En vorig jaar hebben wij het 4 weken achter elkaar gedaan. En eigenlijk was het zo'n succes en zo leuk dat we gezegd hebben, dit jaar gaan we het 8 weken doen.
1: Een zomeravondreeks. Dus 8 weken lang, elke donderdag dus.
3: Elke donderdag.
1: Dan zit je ergens in september waar je uitkomt, denk ik.
3: Ja, 10 september.
2: Ja.
1: En wat is jullie rol die avonden?
2: Zorgen dat de wedstrijd goed geregeld wordt.
1: Oké, je hoeft niet te jureren?
2: Ja, soms. Maar dan dat wijst voor zich. Maar je schrijft de mensen in en je zorgt dat de standen goed bijgehouden worden. En dat er op tijd gespeeld wordt. Want je speelt op tijd.
1: Oké. Het is niet zo verklaar?
2: Nee, ja, normaal speel je tot het 13e punt.
1: Ja.
2: Maar omdat je als je tot het 13e punt kan spelen, kan een partij soms wel eens 2 uur duren. En dat is voor de donderdagavond is dat best lang om 3 partijen te kunnen spelen. Dus dan hebben we gezegd, we spelen 45 minuten. En dan hebben ze nog een pauze van een kwartiertje. En dan doen we weer 45 minuten. Ja, dan kom je aardig uit dan.
1: Vooral als het donker wordt. Ik weet niet of jullie licht hebben.
2: Nee, we hebben licht genoeg. We hebben een goede... in de avond kan je heel goed spelen in de verlichting. Ja, zeker.
1: Oké. Ja. Nou, als mensen nu luisteren die zeggen van, dat lijkt me wel wat. Moet je nou lid zijn al van jullie vereniging?
3: Stiegel? Nee, helemaal niet. Je hoeft echt geen lid te zijn, want we hebben ook zelfs flyers op de campings hangen in de winkels. Iedereen is gewoon welkom. En of je nou nooit gedaan hebt, of je doet een beetje. Je wordt toch gemixt en vaak wel aan iemand die redelijk spel kent. Ballen zijn bij ons gewoon te leen.
1: Wat ik zeggen, moet je zelfs een netje hebben?
3: Je hoeft niks mee te nemen. Alles is bij ons eventueel verkrijgbaar in bruikleen.
1: Of weet ik dat er ook prijzen zijn te verdienen. Onder andere een leverworst, vertel.
3: Ja. De leverworst bij ons vroeger ging de leverworst. Dus gewoon de Epetank leverworst, zeg maar. Gewoon van de Aldi. Die ging meteen al na de wedstrijd die stukken die werd opgegeten. En iedere keer als we prijs hadden, werd gezegd, die leverworst er niet. Dus nu hebben we gezegd, van de troostprijs is iedere week een Epetank leverworst.
1: Nou, leuk toch, bedacht dus.
3: Ja.
1: Dat is de troostprijs. Wat is de hoofdprijs dan?
3: Nou, het is wisselend. We spelen dit keer iedere keer een land als thema. En er worden drie prijsjes naar het land gaan we kijken. Van Frankrijk fles wijn, kaasje, noem maar op. Duitsland andere wijn of België biertjes. Dus we gaan iedere week een land uitkiezen waar we de prijzen op hanteren.
1: Zijn de kosten per persoon om per avond deel te nemen?
3: Hij is heel duur. €2.
1: Dan heb je een hele avond.
2: Dan heb je een hele avond gezelligheid voor.
3: En dan krijg je ook nog een hapje tussendoor.
1: Dat is toch wat? Een pakje worst, denk ik.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de catering doet. Het kan een frituur zijn, het kan een stukje kaas zijn, het kan van alles zijn.
1: En hoe staat het met de vereniging ervoor? Kunnen we nu leden gebruiken.
3: Ja, want
2: waarom doen we dit ook?
3: Wij verouderen.
1: Zo oud ben je nog niet. Dus,
3: nee, ik ben de jongste van de club, zo weet je. Nee, zit er een paar. Hij is jonger.
2: Ik ben de jongste, nou niet de jongste, nee, maar een van de jongeren.
3: Maar we kunnen echt nieuwe leden gebruiken. En vooral in de leeftijd tussen zeg maar 50 tot en met 70, daartussen.
1: Oké, okay. Nu zie ik in de krant, in de schaapskool, een mooie foto staan. Dan zie ik vrouwen. Zijn er ook vrouwen die sport beoefenen?
3: Ja, heel veel.
1: Heel veel, zegt hij. Ja. Heel direct, stellig. Ja.
3: Ja.
1: Want ik zie daar een vrouw die heeft zo'n bal. Ja, mensen zien niet. Achterstevoren vast of zo. Is dat de worp?
2: Ja, dat is de worp, ja. Okay. Je maakt een swing vanuit je rug in je arm. En dan strek je hem naar voren. En dan, ja, als die mazzel hebt, dan komt hij de plek waar je hem wil hebben. En als niet mazzel hebt, ja, dan komt hij ergens anders neer.
1: Ja, dan moet ik dan toch een keer een locatieuitzending met jullie maken.
2: Bij deze ben je donderdag uitgenodigd. Ja. Ja.
1: Op een donderdagavond. Ja, dan hebben we natuurlijk niet geen live infomix, maar kijken of wat...
3: Dus deze week niet uitkomt, dus van volgende donderdag. Neem je vrouw mee.
1: Het zijn wel leuke dingen, dus dat sowieso. Maar we hebben de tijd tot 10 september om langs te komen. Dus,
3: absoluut. Ja, maar als je 5 keer meedoet, kun je nog meedingen aan de prijzen voor de laatste avond. Er komen extra prijzen bij.
1: Hey, die spelenavond, 3 kwartier, hoe laat moeten mensen starten?
2: Nou, ze moeten zich tussen 6:30 en 6:50 moeten ze zich melden om in te schrijven. En we starten in principe om 7:00.
1: In principe dus?
2: Ja, maar ja, dat kan dat iets later wordt. Omdat er toch wat mensen zijn die te laat zijn met inschrijven. Ja, en je wil ze ook de kans geven dat ze nog meespelen. Maar in principe starten we om 7:00.
1: Nu is de afgelopen weken extreem warm geweest. Hoe doen jullie dat dan?
2: Heel weinig, want bij ons is een heel mooi terrein met alleen maar bomen. Dus we hebben heel veel schaduw.
1: Oké, dan de andere kant, het regent.
2: Ja, het regent 2 keer.
1: Ja, ja.
2: Maar bij ons viel het eigenlijk wel mee. We hebben een hele warme periode. Is het nog steeds goed te vertoeven.
1: Dan kun je nog s'avonds die sport goed beoefenen.
2: Ja, overdag ook nog.
1: Oké, okay, ja, je doet nooit om 12:00 middags natuurlijk die sport. Maar
2: nee, nou dat kan. Ja, jawel hoor.
1: Ja, met een wijntje erbij misschien. Dus.
3: Nee,
2: dat niet. Nee.
3: Bij de Zwarte Pool mag vast na 1:00 gedronken worden.
1: Oké, okay. Nou ja, maar die s'avonds kunnen ze wel een wijntje gebruiken.
3: S'avonds wel. Als er toernooi zijn in de landen, de afspraak is voor 1:00 geen alcohol.
1: Nergens middags dus. Ja.
3: Dat was anders zitten zomer om 10:00 lang bier.
1: Ja, dat is wel heel vroeg. Dus dat is een mooie afspraak dus. Hey, ik zie op sociale media, volg ik jou. Je gaat ook wel eens bij andere clubs kijken. Organiseren dit ook zomer mixwedstrijden?
3: Nee, want volgens mij is aardig stil hier in de omgeving op het moment dat wij dit doen.
1: Ja.
3: En daarom zijn we hier ook ingestapt.
1: Nou, zou mooi zijn dat het succes is. Moeten mensen zich nu al opgeven?
2: Nee hoor, als ze gewoon op een van de donderdagavonden langskomen, dan kunnen ze gewoon op dat moment ook inschrijven. Nee.
1: En als mensen meer informatie willen hebben, hebben jullie een website?
3: Ja, www.epetank.nl.
1: Of telefonisch kan natuurlijk ook.
3: Ja, staat in
1: mag ik een nummer noemen?
3: Ja hoor.
1: Dat is 06-579-40039. Dat herhaal ik voor u. 06-579-40039. U mag nu bellen. Hey, heren, ik wil jullie bedanken voor de komst in de studio.
3: Nou, ja, jij gezellig. Voor de kans.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan. En heel veel succes. En ik kom zeker nog een keer kijken.
3: Moet je doen.
2: Je bent van harte welkom.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Top.
4: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: En inmiddels hangen de volgende gasten aan de telefoon. Want van Epe Petang gaan we naar iets wat bijzonders. Naar de broers Luca, Noah en Thomas. Want zij ontdekten bij toeval een gaslek bij een station. En dankzij hun optreden konden er snel worden ingegrepen. En ze vertellen bij ons hun bijzondere verhaal. Staan toevallig ook in de stentor, las ik. Maar als u geen stentor heeft, luister even mee naar dit verhaal. Heren, van harte welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, jullie voelden elkaar maar aan. Jullie waren op de fiets en je ontdekte wat. Waar gingen jullie op de fiets heen?
1: Nou, wij waren voor het oefenen voor onze familietraditie op de fiets naar Ameland vanaf Heerde.
0: Dat is een familietraditie?
1: Ja.
0: Oké.
1: En wij waren gewoon een klein rondje aan het maken en wij hadden dorst. Dus we wouden naar een tankstation toe. Die dachten dat we man te zijn, maar daar was op dat moment niemand vanwege vakantie. En toen wij terug wouden naar de fiets, liepen naar de fiets, toen hoorden wij, roken wij en zagen wij gas. Dus toen hebben we eerst het 0900 nummer gebeld van de politie. Die hebben ons doorgebonden met de brandweer. En toen hebben we daar lopen wachten tot de brandweer er was.
0: Dat is bijzonder. Gelukkig dat jullie langskwamen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, jullie hebben dat zo'n gaslek bij zo'n benzinestation, zeg maar even. Kan gevaarlijk zijn, toch?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En toen jullie dat gedaan hadden, hebben jullie uiteraard gewacht, neem ik aan, op de brandweer? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Toen eerst per ongeluk alles de verkeerde straat hadden ze ingetypt. Dus we werden teruggebeld van waar staan die dan? En uiteindelijk zijn ze tijd nog terechtgekomen.
0: En dan gaan ze aan de gang, of hoe moet ik het zien? Wat gaat de brandweer dan doen op dat moment?
1: Ja, ze gingen eerst even kijken en overleggen met elkaar. Ze dachten eerst dat het bovendruk of zo was. Dus dat ze maar dat opslagpunt onder de grond vol zat. Alleen toen op een gegeven moment begon het wel heel vaak en ook vanuit alle andere kanten te spuiten. En toen hadden ze wel het idee dat het toch geen bovendruk was, maar wel een gaslek.
0: Wel bijzonder. Andere mensen hebben zo waarschijnlijk niet gestopt zijn. Jullie waren zoiets van toch maar even bellen.
1: Ja.
0: Dus complimenten voor jullie.
1: Hebben jullie ook wel.
0: Ja, hebben jullie de fiets nog af kunnen maken? Of ben je weer, als de wielen weer gaat, terug naar Heerde gefietst?
1: Nou ja, er kwam wat slecht weer aan, dus zijn we terug op de fiets naar Heerde gestapt.
0: Oké. Okay.
1: Uiteindelijk een soort van droog overgekomen, maar...
0: Dat is geluk. En ongetwijfeld complimenten gehad van de brandweer. Maar ik vind het...
1: Ja, dat klopt.
0: Petje af voor je met z'n drieën op de fiets. Toch heel even naar je traditie toe, je op de fiets naar Ameland. Hoe is dat idee ooit ontstaan?
2: Nou, dat waren mijn opa... Nou, volgens mij was dat nog de vader van mijn opa. Die ging dat dus toen met mijn opa en zo is het een beetje tot stand gekomen.
0: Oké, en die ging dus naar Ameland. En jullie doen dat al jaren op de fiets naar Ameland of was het de eerste keer met z'n drieën?
1: Met z'n drieën, alleen met z'n drieën is het nu de eerste keer. Alleen we hebben wel vaak met ons opa en onze vader gefietst.
0: Oké, dus jullie, en wanneer gaan jullie starten? Het weekend?
1: Vrijdag starten wij rond 3:30, 4:00 op de fiets. En dan hopen wij rond 2:30 op het eiland te zijn.
0: Oké, dus je gaat s'nachts begin je te fietsen?
1: Ja, s'nachts, ochtends, ja, sowieso.
0: Ja, vroeg in de ochtend dus.
1: Ja.
0: Oh, bijzonder hé, dus. En hebben jullie elektrische fietsen of gewoon een normale huistuin?
1: Nee. Gewoon normale stadfiets eigenlijk.
0: Oké. En waar ga je dan over naar Ameland? Ameland ben ik nooit geweest. Waar ga je?
1: In Holwerd. En dan aan de overkant kom je in Nest terecht.
0: Oké, hoe lang ben je onderweg met de boot?
1: Ja, 3 kwartier, een uurtje.
0: Valt mee. En dan vakantie houden, dus.
1: Ja, als het goed is wel, ja.
0: Geen gesis daar krijgen op een eiland. Jullie nee. Als jullie weer iets doen, jongens, zullen jullie ongetwijfeld dezelfde actie ondernemen. Dat verdient inderdaad mijn complimenten, Luca, Noah en Thomas.
1: En, Dank wel.
0: En ik ga jullie een hele goede vakantie wensen.
1: Ik wil.
0: Oké. Hoi.
1: Hoi.

0: Dick van der Veen die sprak tijdens het persmoment van de gemeente Heerlen met burgemeester Olaf Prinsen en wethouder Klaas Haring. Aan de burgemeester de vraag of Heerlen de jeugd wat meer in de politiek wil betrekken.
1: Heerlen gaat niet langs de jeugd heen, dus ook niet langs een jeugdraad. En daarover is vast iets te vertellen.
2: Nou, we gaan juist wel met de jeugd in gesprek. We hebben het geprobeerd de afgelopen jaren om te kijken of een jeugdraad opgezet kon worden. Nou, daar zie je dat er een aantal jeugdigen heel erg enthousiast zijn. Maar dat het wat lastig was om meer mensen daarbij aangehaakt te krijgen. En we gaan nu juist gebruik maken van al die jeugdigen die in Heerlen al actief zijn door in de leerlingenraad te zitten.
1: Dat bedoel ik eigenlijk ook, een jeugdraad die er zou kunnen moeten komen misschien.
2: Ja, wat ons betreft is dit de vorm die we kiezen voor de jeugdraad. Dus we hebben een leerlingenraad bij de Noordgouw, onze middelbare school. Maar ook eigenlijk alle basisscholen hebben een leerlingenraad. En dat zijn hele enthousiaste leerlingen die zich inzetten voor school. Waarbij we gelukkig het enthousiasme ook bij die scholen proeven. En bij de leerlingen die we tot nu toe hebben gesproken. Dat het aangehaakt zijn bij in een soort jeugdraad van deze leerlingen. Dat het nog weer extra cachet geeft eigenlijk aan het lid zijn van de leerlingenraad.
1: Dat is een vrij omvangrijk proces.
2: Ja, het leuke is dat we het allereerst gaan doen met de leerlingen van de Noordgouw. We hebben met hen al gesproken en we hebben hen gevraagd of zij het zien zitten om met ons een soort, noem het conferentie of oploopje, te organiseren voor al die leerlingen die op basisscholen zitten in de leerlingenraad. Want als je die bij elkaar optelt, dan kom je wel aan de 100 tot 150 kinderen. Als je daar dus iets voor wil organiseren, ben je wel even bezig. Maar goed, daar gaan dus de middelbare scholieren ons bij helpen.
1: Is er ook een gedachte aan de vorming, de oproep van een jeugdburgemeester?
2: Ja, daar hebben we zeker wel over nagedacht, ook wel in het verleden al. Waarbij ik wel vind dat als je een jeugdburgemeester hebt, moet dat meer zijn dan alleen maar een jeugdige die meegaat en lintjes knipt. Dan moet er ook echt een inhoud aan zitten. En daarvoor is het wel eerst nodig dat we actieve en betrokken jeugdigen hebben. Nou, daarmee gaan we dus nu aan de slag. En wie weet dat het ergens toe leidt. Ja, het kan zomaar.
1: Dat is voor de langere termijn.
2: Wat mij betreft is dat voor de iets langere termijn. Ook omdat je het dan nogmaals echt wel goed moet doen. En niet alleen maar voor de vorm iets moet doen. Het gaat er echt om dat jeugd inspraak heeft. En mee kan denken over de toekomst van de gemeente Heerlen. En wat er op dit moment nodig is voor hen.
1: Dat horen we in de toekomst ongetwijfeld.
2: Jazeker, ik hou jullie op de hoogte.
1: Dan ga ik naar de andere kant, wethouder. We hebben het onder meer vanmorgen ook gehad over een gevoelig onderwerp als een kerncentrale. Nou, als je dat zo zegt, dan is het wat groot neergezet. Maar een kleinere vorm ervan, die speelt op dit moment in de gedachten van de Nederlandse overheid. Nee, sterker nog, Europees. Maar als we dichter bij huis zoeken, dan heeft Overijssel daarin al een voorwerk gedaan en komt met 4 locaties. Maar 2 ervan, die liggen eigenlijk, je zou bijna zeggen, op Gelders gebied, maar dat is natuurlijk niet zo, maar wel aan de Gelderse kant. Is Heerlen daar gelukkig mee?
3: Het gaat er niet om op dit moment of we er gelukkig mee zijn of niet gelukkig mee zijn. We zien allemaal in dat hoe langer hoe meer geëlektrificeerd wordt. Dus dat we meer elektrisch moeten produceren. Dat doen we op verschillende manieren. En de Nederlandse overheid heeft ook gezegd, neem daarin, en de provincies volgen dat, neem daarin ook mee de SMR's. Dat zijn modulaire kerncentrales, wat kleinere kerncentrales. De provincie Overijssel heeft die opdracht ook uitgevoerd. Net zoals de provincie Gelderland. En de provincie Overijssel heeft een theoretisch onderzoek gedaan. Waar naar gekeken is waar zouden deze kleine modulaire kerncentrales kunnen staan. En die komen met 4 theoretische gebieden. 2 aan de kant van de andere kant van de IJssel, zeg maar, aan de verkeerde kant van de IJssel. En 2 aan onze kant van de IJssel, namelijk bij Marle en bij Welsum. Nou, we hebben als college en raad hebben we nog niet gesproken of we dat een goede ontwikkeling vinden of geen goede ontwikkeling. We hebben wel gezegd tegen de provincie Overijssel, en daar gaat ook een brief naartoe, naar de provincie Overijssel, samen met een aantal buurgemeenten, om aan te geven van, we zitten samen in de regio Zwolle. En als we samen in de regio Zwolle zitten, ook de provincie Overijssel.
1: Willen we ook op de hoogte gesteld worden?
3: Dan willen we op de hoogte gesteld worden van onderzoeken die plaatsvinden. Wij waren hier niet van op de hoogte. Dus het kwam een beetje als een verrassing. En dat hebben we ook aangegeven naar de provincie toe van, eenmaal zo'n verrassing zijn we niet gelukkig mee. Maar er moet geen tweede verrassing komen. Wij willen in het proces heel graag meegenomen worden als hier verder op wordt voortgeborduurd.
1: Een gevoelig onderwerp, Marle, met name ligt tegen Heerde aan.
3: Dat klopt, Marle ligt tegen Heerde aan. Dus een eventuele bouw van wat er gebeurt in de Marle heeft ook direct gevolgen voor Heerde. Maar dat is niet alleen met een kleine kerncentrale, maar dat is natuurlijk ook bij windmolens of andere activiteiten die er plaatsvinden. En dan is het gebruikelijk dat je dat in goed overleg met elkaar doet.
1: Gaat de gemeenteraad daar ook nog wat over zeggen of is dat nog te vroeg?
3: De gemeenteraad heeft hier al vragen over gesteld tijdens de algemene beschouwingen. En toen hebben we ook aangegeven, wij zijn niet gelukkig met het proces. Daarover gaat een brief geschreven worden richting de provincie Overijssel. En deze week gaat die brief uit.

0: Ja, toepasselijke muziek hebben we gekozen bij het volgende onderwerp. We gaan aandacht besteden aan een verkoopactie voor de renovatie van de Moesieverkerk in Vaassen op 25 juli. En Zefnat Nooy is hier aangeschoven om u daar uit te nodigen. Allereerst van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel. Ja.
0: Wat hoorden we? Ik ben even heel nieuwsgierig. Ik vind het altijd zo'n mooie muziek en ik wou eens een nieuwe Masada draaien.
1: Ja, nee. Kijk, het is een heel oud traditioneel eigenlijk. En Arumbai wordt daar bezongen in dit lied. Arumbai is eigenlijk een prauw, een schip, zeg maar. En Kole Kole is de manier waarop je eigenlijk voortbeweegt op zee. Dus eigenlijk geen motoren. Dus eigenlijk gewoon back to the roots. Helemaal gewoon motorloos voortbewegen, kabbelend op zee. En wat ze eigenlijk ook bezingen in het lied is dat we heel ver weg van Ambon zijn. En dat je hart, dat blijft gewoon tussen de regels gewoon. Ook voor onze generatie blijft het gewoon
0: toch roepen. Blijven,
1: dus ja, het zal altijd zo blijven. Dus het blijft altijd roepen.
0: Ja. Wat ook roepen blijft, of er is momenteel, jullie hebben geld nodig voor de renovatie van de Moesieverkerk. Want dat gebouw staat er al sinds de jaren 70? Hoe moet
1: eind, het
0: zien?
1: Eind jaren 70 zo'n beetje is het gebouw neergezet. En daar maken op dit ogenblik, of eigenlijk al vanaf het begin maken, de twee kerkgenootschappen maken gebruik van de Moesieverkerk. En dat is de Molukse Evangelische Kerk, de GIEM. En de Molukse Protestantse Kerk, dat is de NGIP in B, maar 53. Dat zijn twee gemeenschappen waarbij de meeste kerkgangers ook woonachtig zijn in Vaassen, gemeente Epe of in Apeldoorn.
0: Oké. Okay. Ja. Hebben die bij de kerk ook eigen voorganger dan?
1: Ze hebben beide eigen voorgangers, klopt. En het wisselt nogal. De ene die werkt met regionaal gezien, dus met meerdere voorgangers. En de andere kerk heeft gewoon een vaste voorganger. Dat verschilt. Dat is...
0: Heeft het ook een naam? Hij zegt Moesieverkerk. Waar staat het voor?
1: Moesiever is eigenlijk een reizende. Een gelovige die op reis is naar, zoekende naar het geloof, zeg maar, naar het ware geloof.
0: Okay.
1: Dat betekent echt Moesiever. Ja.
0: En dan, die kerk zat er eind in de jaren 70 al. En die heeft een onderhoud nodig, denk ik. Ja. Is in al die jaren dan geen onderhoud gepleegd?
1: Nee, het moeilijke in deze situatie is dat de kerkeigendom is van de kerkvoogdijraad Molukse Kerken. En wij zijn gebruikers van de kerk. Dus de middelen die nodig zijn voor eventueel groot onderhoud of reparaties, in dit geval zeg maar renovatie, moet van de kerkvoogdijraad komen. Alleen de kerkvoogdijraad heeft helaas geen middelen om dit te bekostigen.
0: Nee, ik zie je foto's die je me stuurt en denk, dat kost geen 1 euro bij wijze van spreken.
1: Nee, kijk, klopt.
0: Je kunt wel een collecte houden, maar het komt allemaal op de gebruikers neer op een gegeven moment.
1: Nee, dat is zeg maar sinds, ik denk misschien een jaar of 15, zeg maar, dat alle 15, 20 jaar ongeveer, dat de kosten die gepaard gaan bij... bij gemoeid zijn, zeg maar, bij renovatie, herstel, et cetera. Ja, dat moeten de gebruikers zelf dragen. Op zich is dat geen probleem. Zolang het zeg maar geen al te grote bedragen zijn. Maar ja, nogmaals, er is geen geld geweest voor onderhoud. Ja, met het gevolg, zeg maar, vanaf eind jaren 70 tot nu. Nou, we weten allemaal, een beetje iemand die in de bouw zit, weet, dakbedekking bijvoorbeeld, daar geven ze 25 jaar garantie op. Nou, we zijn veel verder dan die 25 jaar. En er is nooit wat aan gedaan. En nu is het in een dermate slechte staat dat wij als gebruikers gezegd hebben, linksom, rechtsom, we willen blijven kerken in de Moesieverkerk. En dat houdt in dat we zelf de mouwen op moeten stropen en zelf actie moeten gaan ondernemen. En daar is inderdaad heel veel geld voor nodig. We hebben de eerste schatting gemaakt, daar zit je ongeveer op een 2 ton, om het een beetje in oude staat terug te brengen.
0: Ja. Ja. En een van die acties is nu een verkoopactie die je gaat doen aanstaande zaterdag. Vertel er iets meer over.
1: Klopt. Eigenlijk hebben we dus... in ons inleidend gesprek hebben we het al over eten gehad. En het Molukse leven...
0: Dat is lekker hoor.
1: Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zeg maar. En we willen eigenlijk ook iedereen, alle leden, willen we dus gewoon de mogelijkheid geven om hun bijdrage te geven. Ongeacht... Wat voor talent ze hebben. De ene zit in het organisatiewerk, de andere kan heel goed lumpia's maken, bij wijze van spreken. En iedereen heeft daar een deel in. Dus leden van beide kerkgenootschappen hebben gezegd, laten we alle acties die we hebben, die we op touw willen zetten, laten we dat aftrappen met gewoon de verkoop van Melux eten en Melux lekkernijen. En dat is eigenlijk een paar weken terug is dat idee geboren.
0: En, mooie poster tegenwoordig, ik kan dat allemaal.
1: Met een beetje hulp van ChatGPT kom je een heel eind. Dus dan kun je al heel snel een poster maken. Hè? Maar ja, we willen dus zoveel mogelijk mensen in de buurt van de Moussafirekerk, zeg maar, bewegen en uitnodigen om vooral lekker een hapje te komen eten. En daarmee dus ook zeg maar een bijdrage te leveren aan hopelijk de renovatie van de Moussafirekerk.
0: Nou, als u zaterdag niet wilt koken, maar u wilt lekker uit eten, dus het wordt nog redelijk weer, ook nog weer mooi weer. Dus dan bent u even van harte welkom daar. Het wordt gehouden bij de kerk zelf?
1: Het wordt bij de kerk zelf gehouden. Er zullen diverse standjes zijn met verkoop van etenswaar. De drank zal verkocht worden. Er zal live muziek bij zijn. Het is vooral zeg maar voor ons een mogelijkheid om mensen te verbinden. En eten verbindt mensen. Dus in dit kader zou het ook mooi zijn als we er zeg maar andere mensen kunnen bereiken dan alleen maar de Melukse gemeenschap uit Berkenoord 2.
0: Ja, snap ik. Nu heb ik de poster hier voor me. Luisteraars niet, maar ik wel. En sommige gerechten kent u wel. Dat is natuurlijk saté en caro caro. Dat is lekker. Maar er staan er twee op die ik zelf niet ken. En jij ongetwijfeld. Chendol.
1: Ja, chendol is eigenlijk een soort een soort bol, een soort cocktail van kokosmelk met vruchtjes erin. Heel bekend uit de Melukse Indonesische keuken, zeg maar. Een lekkernij als toetje, laten we het zo zeggen, ja.
0: En dan snap je de volgende vraag, op de poster staat pisang goreng.
1: Ja, pisang goreng.
0: Nasi goreng ken ik wel, maar
1: Goreng staat voor bakken en pisang is banaan, dus eigenlijk gebakken bananen.
0: Ja.
1: Er zullen nog meer gerechten verkocht worden die hier niet opstaan. Maar ik zou zeggen, voor diegene die geïnteresseerd is in ons een handje wilt helpen, kom lekker een hapje mee eten. Er is ook takeaway mogelijk natuurlijk om mee naar huis te brengen. Om de mensen dus thuis ook zeg maar, van het eten te kunnen laten genieten.
0: Als mensen nou zeggen van, ik kan zaterdag niet, maar ik wil wat bijdragen aan de bouw. Is dat mogelijk?
1: Dat is mogelijk. We hebben via Facebook hebben we een pagina, renovatie van de Moussafirekerk. En daar is een aparte rekeningnummer geopend door de stichting Moussafir. Ze hebben de beheerder van het gebouw, namelijk namens beide kerken. Daar kunnen mensen op doneren, ja.
0: Ja, ik zie op de poster die ik hier heb een tikkie staan. Dat kan dus ook nog een
1: tikkie. Dat kan ook. Dat kan die dag. En nogmaals, via social media proberen we dus zeg maar ook mensen te bereiken. En er zullen zoveel mogelijk ook...
0: En live muziek is er.
1: En live muziek is er. Dus we willen het bankrekeningnummer willen we dus delen, zeg maar. Zoveel mogelijk.
0: Zoek op sociale media even naar de kerk in fase. Dan komt u ongetwijfeld terecht.
1: Of ongetwijfeld, ja.
0: Heeft u zaterdag tijd? U bent welkom vanaf.
1: Vanaf 11 uur. En dat duurt tot een uur of 4, 5:30. Maar
0: tot alles op is, wou ik zeggen.
1: Tot alles op is. We gaan gewoon doen tot alles is, op is. Ja, als op is, is het op. Maar gezelligheid kent geen tijd bij ons. Dus wat dat betreft...
0: Hey, ik blijf het volgen. Dus als je weer een andere actie hebt, dan zullen er ongetwijfeld meer gaan volgen.
1: Zeker, ja.
0: Ben je na de zomer weer van harte welkom.
1: Dankjewel.

0: uit de regio.
1: Vrijdag 31 juli, zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus is het weer tijd voor de Welsumse kermis. En dat begint op vrijdag al overdag om 11 uur met de trekkertrek. En s'avonds om 9 uur is de feest in de tent. En op zaterdag dan is er om 11 uur de jaarmarkt en de Welsumse terras. En om 7 uur is de kermisoptocht en 8:30 is de feest in de tent. En op zondag is er dan om 2 uur 's middags de superzondag. Dat is doelschieten op een bekende keeper en diverse andere activiteiten. En er is om 6:30 live muziek en om 8 uur is de feest in de tent 's avonds. En misschien wel even goed te benoemen. Het is eenmalig gratis overtocht met Olsterveer in de nacht van 1 op 2 augustus om 1:30. Dan gaan we verder met het volgende berichtje. Komt ie dan. Op zaterdag 25 juli organiseert het Brummens Mannenkoor het jaarlijkse boekenmarkt in en om de broekenzaak van het BMK aan de Gravenstraat in Brummen. Er is veel te snuffelen in de nieuwe voorraad boeken die in de laatste 2 maanden zijn ontvangen. Ook de instellingen en de verkoopruimte zijn opnieuw ingedeeld, zodat u heel gemakkelijk uw favoriete schrijver kunt vinden. De markt begint om 10 uur en eindigt om 3:30. Tijdens de markt kunt u uw overtollige boeken inleveren. En voor de kopers zijn extra boeken gratis mee te nemen. En uiteraard is de koffie klaar. Liefhebbers van het platteland, streepproducten, kunst en ambacht kunnen deze zomer weer hun hart ophalen op het pad in Oene. Op de laatste dinsdag van juli en de eerste dinsdag van augustus open 15 deelnemers hun deuren voor hun bezoekers. Dit jaar op dinsdag 28 juli en op 4 augustus. En de gratis fiets- en autoroutes door het Klompenmakersdorp kent dit jaar 3 opvallende nieuwe deelnemers. Namelijk de boerderij Melkveebedrijf Nijhof en de pluktuin De Koekamp. En speciaal voor deze editie treedt er zelfs maar tussen 11 en 3 het matrozenkoor op. En dat vindt plaats bij de aardbeientuin Bronsing ter ere van de 850 jaar bestaan van Oene. En daarmee biedt Op Pad in Oene een afwisselend dagje uit voor jong en oud. En de route is op beide dagen gratis toegankelijk en van 10 tot 5 en bezoekers kunnen starten. En bij iedere deelnemer is een routefolder verkrijgbaar bij de deelnemers. Voor meer informatie kunt u kijken op padinoene.nl. En wild- en natuurkenner Jan Niebeek neemt je graag mee op wildspeurtocht door de prachtige bossen van de Noord-Veluwe. Tijdens deze wandeling wordt er gespeurd naar onder andere edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Ook wordt er veel verteld over de aanwezige wild. Er is een hele grote kans om tijdens de wandeling wild te spotten. En deze wandeling duurt 2,5 uur. En de tocht is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Honden mogen helaas niet mee. En de startlocatie is op het parkeerplaats aan de Ossenstal. Wilt u meer informatie, dan kunt u kijken op de site van vvvepe.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: uit de regio.
1: Op 1 augustus tot en met 3 augustus, tot van 10 tot 5... wordt er een springkussenfestival georganiseerd bij de Vrolijke Frans. En dit wordt een evenement vol plezier, avontuur en al voor alle kinderen. En wat kun je verwachten? Er zijn verschillende springkussens, van reusachtige glijbanen tot uitdagende hindernisbanen. Ook spellen en activiteiten. En naast het springen zijn er een aantal spellen met leuke dingen om mee te doen. En de tijd is van 10 tot 5. Zorg dat je erbij bent en beleef een leuke dag. We kijken naar jullie uit. En het algemeen bestuur van de waterschap Vallei en Veluwe heeft unaniem besloten de herbenoeming van dijkgraaf Martijn Oortstein aan te bevelen. De huidige 6 jaar durende ambtermijn van dijkgraaf loopt af in maart 2027. Een vertrouwenscommissie die bestond uit 5 leden van algemeen bestuur bracht een positieve aanbeveling uit voor de herbenoeming. Bij een positief koninklijk besluit zal Oortstein naar verwachting opnieuw worden beëdigd. Dit zal plaatsvinden door de commissaris van de koning in Gelderland in december 2026. En tijdens de zomervakantie tot en met 25 augustus staat het Nederlands Zuivermuseum in Wapenveld in het teken van ontdekken, beleven en zelf doen. Bezoekers maken kennis met de geschiedenis van de Nederlandse zuivel en zien hoe melk vroeger met de hand werd verwerkt tot boter en kaas. En ook andere zuivelproducten, en voor kinderen zijn in de vakantie diverse activiteiten en ze kunnen op pad met een speurtocht en zelf boter maken. En de openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 1 tot half 5 en de zaterdag van half 11 tot half 5. Kijk voor meer informatie op zuivelmuseum.nl. En Gelderse Ziekenhuizen zet weer een stap verder in het verbeteren van de zorgomgeving voor patiënten en ondersteuning van de medewerkers. Op beide locaties worden alle ziekenhuisbedden vervangen door nieuwe bedden en deze voldoen aan de laatste eisen op het gebied van comfort, veiligheid en hygiëne. De nieuwe bedden zijn zorgvuldig geselecteerd en dragen bij aan een prettige en veilige omgeving. Na de zomer volgt de locatie Zutphen en met deze investering onderstreept Gelderse Ziekenhuizen haar ambities om continu te blijven investeren in kwaliteit en hoogwaardige en veilige toekomstbestendige zorg.
2: Ja, vanaf nu gebeurt er iets bijzonders in het radioprogramma Infomix. Yes and More programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert de Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. 5 weken lang zal Infomix het 2 uur in teken staan van Yes and More in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten we mee.
3: The best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Curry.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: lang geleden toen RTV 794 nog Radio 794 was. En live uitstond vanaf het jazz-evenement in Epe. Was dit meestal de openingstrack. Stevie Wonder hoorde je met zijn eerbetoon aan alle jazzhelden van weleer. Die heette Sir Duke. Het is dinsdag 21 juli 2026. Lieve mensen, ik ben weer terug op waar het allemaal begonnen was. Niet alleen voor mij, maar ook min of meer voor Jazz and More. En voor Gerben, mijn technicus. Wat een wilde Gerben. Wat leuk je weer te zien, Jan.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, dit is echt als vanouds, hè?
1: Inderdaad.
0: Dank je. Leuk, man. We gaan er een mooie uur van maken. Met dank aan Harry Mulder natuurlijk, die wekelijks een uur zendtijd beschikbaar stelt. Speciaal voor Jazz and More. En ik ga je meenemen de komende weken naar alle muzikanten die op het podium in Epe staan. Elke zaterdag gratis toegankelijk in Epe, op het Kerkplein, in het centrum. Het is waarschijnlijk 5 weken lang droog, heb ik gehoord. Dus dat zou mooi zijn. Het is nog steeds gratis toegankelijk. Ook dat nog. En de eerste editie is aanstaande zaterdag, dus op 25 juli. En dan beginnen we een uur eerder. Dat is om 3 uur. Want wij willen graag jong talent een podium geven. Vorig jaar hebben we dat gedaan met Milan van Münster. En dit jaar Doris Vosters is zij aan de beurt met de band. Daarover straks meer. Ik ga ook in de loop van de weken een beetje terugkijken, een beetje vooruitblikken. Maar als eerste ga ik terug naar vorig jaar, want toen stond op het podium James Arthur Hendrix met zijn band die toen nog geen naam had. Inmiddels heeft hij wel een naam. Het is de naam Band The Riddlestone. Dat is de band dus van James Arthur Hendrix. En ook Jan Terlouw op toetsen. De debuutsingle is gelijk een primeur voor 794, want hij is nog niet eerder op de radio geweest. Dit is It's The Good Life.
2: Leva la vida loca.

0: Was hem, hè? Dat was James Arthur Hendricks, de man die vorig jaar op het podium van Jazz & More stond met een toen nog naamloze band. Inmiddels is de naam bekend, dat is band The Riddlestone. En je hoorde hun debuutsingle in, die heette It's a Good Life. Een van de kwaliteitsacts op Jazz & More. Zoals ook dit jaar weer, editie 2026, begint aanstaande zaterdag 25 juli op het Kerkplein in Epe, gratis toegankelijk. We beginnen dan een uur eerder dan normaal, want op het podium staat dan Doris Vosters met haar band. Doris, goedenavond.
1: Hi, hallo.
0: Hey, hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor. Ja,
0: je zat zaterdag al klaar, hè?
1: Ja, klopt.
0: Er was even een communicatiestoornis tussen ons.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hey Doris, jij staat zaterdag als aftrap van Jazz & More Comes to Town. Wij kennen jou al een beetje omdat jij ook voor ons ooit huiskamerconcerten gedaan hebt. Later zag ik je op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Mm-hmm. Met je eigen band. Kun je iets vertellen over die band? Hoe is die ontstaan en wanneer?
1: Ja, zeker. We zijn eigenlijk allemaal op conservatorium elkaar tegengekomen. En toen was ik met voor Vocal Night. Het was een avond op het conservatorium waarin je gewoon twee liedjes mocht spelen. Mm-hmm. En toen merkte ik wel dat ik mijn mensen had verzameld, muzikanten met wie ik graag speelde. Yeah. En daar ben ik eigenlijk mee blijven spelen. Dus ja, daar spelen we nu al een hele tijd mee.
0: Yeah.
1: En ja, we zijn eigenlijk allemaal weer afgestudeerd en de toetsenist van mij die is naar Rotterdam gegaan, dus die studeert daar nu.
0: Thomas?
1: We zijn in Thomas, klopt. Ja. En we zijn in Zwolle gevestigd wel, dus ja het is heel leuk om met de jongens nog steeds te spelen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je veel optredens de komende zomer?
1: Ja, we hebben er best wel een aantal staan en ja, we gaan dus in het najaar popronden doen, dus daar zijn we ook heel erg op aan het focussen.
0: Ja, snap ik.
1: Hey,
0: hoe zou jij, ik ben niet zo van de hokjes hoor, maar zou jij jouw muziek een beetje kunnen omschrijven? Wat voor stijl doe jij?
1: Ja, nou, ik maak Engelstalige soulpop. Mm-hmm. En we verbinden een beetje de live sound met elektronische klanken. Dus we hebben veel synths.
0: Ja.
1: We zijn met z'n vieren.
0: Ja.
1: Dus dat eigenlijk.
0: Ja, wie, heb jij inspiratiebronnen? Mensen waarvan je denkt van ja, die hebben mij wel heel erg beïnvloed?
1: Ja. Zeker. Jordan Rakai. Maar die is niet heel erg bekend, mm-hmm, onder het grote publiek.
0: Nee.
1: Maar ja, daar ben ik echt onwijs fan van. En Olivia Dean. Samfa. Dus ja, een beetje die hoek, de UK scene.
0: Ja. Hey, en er is ook, als ik het goed heb, een EP uit, hè, inmiddels?
1: Ja, klopt.
0: Hoe is dat gegaan? Want ik kan me voorstellen, is die ook fysiek te koop of niet trouwens? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nou, nog niet. Nee. Maar voor popronden zijn we dus nu cd's aan het maken.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we ook de EP die vorig jaar is uitgekomen en de opkomende EP die nog uitkomt, gaan we op cd uitbrengen.
0: Kijk.
1: Dus dat is echt te gek.
0: Ja.
1: En ja, dat is gewoon heel cool dat je daar heel lang naartoe werkt en dan ineens is het af en kan iedereen op de wereld het luisteren.
0: Ja,
1: dat is echt heel gaaf.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als je straks een fysieke je eigen cd in handen hebt, dat moet ook wel iets zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Lijkt wel te gek, hè? Ja. Wat vind je leuker eigenlijk? Muziek opnemen in de studio of live spelen?
1: Oeh.
0: Goeie vraag, hè?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, het heeft allebei wel iets. Ik vind het voor publiek spelen vind ik heel fijn, omdat ik dan toch wel de verbinding heb met, mm-hmm, met de mensen.
0: Ja.
1: Maar ik vind in de studio het dus heel leuk om het heel gedetailleerd op te nemen en echt te luisteren naar, oké, wat voor sounds wil ik nog en hoe kan ik het, hoe kunnen we het nog groter maken of echt details in voegen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Je bent echt iets aan het creëren dan.
1: Ja, precies. Ja. Maar misschien dat ik dat dan toch wel de voorkeur geef.
0: Oké. En dan kun je de mensen laten horen wat er van geworden is. Dat ga je zaterdag doen. Is het allemaal eigen materiaal wat je speelt?
1: Ja, zeker.
0: Wat goed. En hoe gaat het in zijn werk als je een liedje maakt? Ga je dan eerst de tekst, eerst de muziek? Hoe ontstaat zoiets? Ja, dat zal wel wisselend zijn waarschijnlijk.
1: Maar. Ja, maar meestal ontstaat het samen. Dus de tekst en de muziek, mm-hmm, ontstaan heel erg in een moment. Zodat ook, de tekst vult meestal de muziek aan en andersom natuurlijk.
0: Ja.
1: Meestal maken Thomas en ik, dus de toetsenist en ik, maken een demo. En dan gaan we met de band repeteren, laten we die demo horen en dan vult iedereen eigenlijk zijn eigen partijen in.
0: Ja.
1: Dus we zorgen wel dat het kader van het liedje al zo goed als staat. En dan, mm-hmm, kunnen we in een repetitie gewoon in de sounds duiken en in de groove en welke partijen echt goed werken. En dan ja, op die manier bouwen we een beetje aan het liedje. Maar we zorgen dus wel dat het buiten de repetitie eigenlijk al geschreven is.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou, we kijken er heel erg naar uit. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Dat is misschien, daar had je misschien even over na willen denken. Maar heb jij nog dromen? Wat wil je heel graag bereiken?
1: Nou, ik ben nu heel erg naar een album aan toe werken. En het lijkt me heel gaaf als ik over een paar jaar gewoon kan toeren door Europa of misschien wel gewoon over de wereld.
0: Ja, zo.
1: Het lijkt me gewoon heel vet. En ik heb heel erg Olivia Dean daarin als voorbeeld. Ja. Ik heb 3 jaar geleden een concert van haar gezien waarin ik voor €13 een kaartje kocht. Zo. En nu afgelopen jaar speelde ze in de Ziggo Dome uitgekocht.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel echt een voorbeeld dat ik denk, wauw, zij heeft ook gewoon haar eigen pad gevolgd.
0: Ja.
1: En ze doet echt wat ze leuk vindt, tenminste. Dat straalt ze wel uit.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel echt een droom. Maar,
0: kan ik me voorstellen, ja. Nou ja, weet je, we gaan gewoon via Pinkpop gaan we naar Glastonbury. En dan, dan kom ik je opzoeken.
1: Ja, leuk.
0: Hey, dankjewel. We gaan elkaar zien en horen. Natuurlijk vooral aanstaande zaterdag. Ik heb een nummer uitgekozen. Die staat volgens mij op de EP. Dat is Odd Way.
1: Ja.
0: Daar gaan we naar luisteren. En bedankt voor je tijd en tot zaterdag.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.

Doris Vosters en haar band en een nummer van haar EP. Odd Way heette het nummer. En aanstaande zaterdag om 3 uur, of ja, 3 uur precies, gaat zij de Jazz and More EP openen met een optreden met haar band. En we gaan straks nog bellen met 2 anderen die gaan optreden. Philip Lasseter gaan we bellen en ook Sabrina Stark, niet meer minder dan zij. Maar we gaan eerst muziek draaien van een man die vorig jaar ook op het podium stond. En dit jaar ook. Zijn naam is Tycho Pierhagen, maar die zit in zoveel bands dat is niet bij te houden. Een van zijn bands heet New Frequency met zangeres Selina Albright. En als gast op deze plaat Frank McComb. Hun nieuwe single heet Bag of Sugar.

Frequency, New Frequency was de naam van de band. En een van de leden van die band is Tycho Pierhagen. Vorig jaar met zijn eigen band op het podium. En dit jaar staat hij op 25 juli aanstaande op het podium onder de naam Carlos Xavier en La Luz. En La Luz is niemand minder dan Zosha El Razi. Wij gaan straks bellen met niemand minder dan Sabrina Stark. En als we dat doen, terwijl we dat doen, gaan we luisteren naar de titelsong van haar zevende album dat verscheen in 2024. Dit is Weather the Storm.

0: Wat een prachtige muziek is dit. Wat zijn we blij en trots dat zij aanstaande zaterdag op het podium staat van Epe Jazz & More. En dat zal dan zijn vanaf een uur of half vijf. Je hoorde Weather the Storm van Sabrina Stark. Sabrina, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja, goed. Ja. Ja.
0: We draaiden net Weather the Storm. Dat is volgens mij, was dat alweer je zevende album, hè?
1: Ja.
0: Dat was een speciale plaat voor jou, of niet?
1: Ja, meer omdat het ook voortkwam uit een moeilijke periode. Mm-hmm. Waar ik ziek was. En dat eigenlijk, nou ja, hoe het met muziek werkt. Dat je je liedjes kan gebruiken om bepaalde dingen te verwerken. Maar ook om gewoon je lessen en je ervaring te delen. Dus die specifieke plaat gaat over die periode.
0: Ja precies. Hey, jouw eerste album trouwens, om maar even gelijk ver terug te gaan. Verscheen volgens mij direct al op het Blue Note label, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dat gebeurt niet heel gauw, toch?
1: Nee, dus dat is nog steeds iets waar ik super trots op ben. Ja. En het label waar de artiesten op staan, waar ik ook mijn meeste inspiratie uit haal natuurlijk. Ja. Vanuit de soul en de jazz. Dus dat was dat was echt een eer.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Je zei het al, inspiratiebronnen, kun je er een paar noemen? Wie hebben jou heel erg beïnvloed?
1: Nina Simone en Bill Withers zijn echt wel mijn grootste helden. Yeah. Maar die muziek uit die tijd, er zijn zoveel. Het is een Aretha, het is een... noem het maar op, Earth, Wind & Fire. Die tijd, die muziek is gewoon zo mooi en zo soulful. En dat is gewoon waar ik mijn inspiratie uit haal. Ja.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Dat is echt prachtig. Over Bill Withers gesproken, die noemde je al even. Je hebt een plaat gemaakt met als een soort eerbetoon aan Bill Withers, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dat was met het Metropool Orkest. Ja. Ook een prachtig project was dat. Nou. En Bill Withers was ook onderdeel van dat project. Dus hij heeft meegekeken, meegeluisterd, meebeoordeeld. Ja. Dus dat ook een project waar ik echt met heel veel plezier op terugkijk.
0: Ja, en trots ook wel, denk ik. Want je moet dan en je werkt zelf samen met je idool, toch? Of idool is het wel, ja.
1: Lijkt me wel bijzonder. Precies. Ja. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten, ja.
0: Jij hebt het al genoemd. Ja, je speelt soul. Dat is geïnspireerd ook door hip-hop, denk ik. En blues misschien ook wel een beetje.
1: Ja, zeker. Ja. Meerdere genres. Dus het is altijd een mix. Ik laat me, weet je, ook de hedendaagse muziek en de artiesten. Een Lauryn Hill of een, noem het maar op, Durant Bernard. Dat is weer een artiest van nu recent.
0: Nou, ja.
1: Dus het, er zijn genoeg nieuwe artiesten waar ik ook echt veel naar luister.
0: Ik had eigenlijk stiekem een beetje gehoopt dat Durant Bernard meekwam zaterdag. Want je weet dat na jou speelt Philip Lasseter. Die heeft wel platen gemaakt. Maar ik denk dat... Nee, dat zal hem wel niet gaan worden, denk ik. Geweldig, hè? Ja.
1: Zo, nou, dat zou het zijn. Ja, maar een geweldige artiest. Die moet ik echt nog ook live een keer gaan meemaken.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Maar ik luister zijn muziek echt. Hij is echt geweldig.
0: Ja, hij is geweldig, dus
1: echt een topper. Ja,
0: leuk
1: dat
0: je dat noemt. Zit er alweer een nieuw album aan te komen?
1: Niet echt een nieuw album, maar wel nieuwe releases. Ik heb recent nog een nieuw song uitgebracht. Ja. En ik ga de komende tijd gewoon wat losse releases nog doen.
0: Ja.
1: En dan ga ik even voelen of daar nog een album uit gaat komen. Maar voor nu komen er dit jaar nog, komen er echt nog wel een aantal mooie releases aan. Nou, ja.
0: Goed om te horen. Kun je iets vertellen over de band die je zaterdag meeneemt naar Epe?
1: Ja, ik full band. Dus dat betekent drums, bas, gitaar, toetsen en twee backing vocals. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk een volledige band. En wat kan ik zeggen? Ik ben natuurlijk... heel blij met mijn band. We zijn al zo lang samen ook op elkaar ingespeeld. En we maken er altijd wel een feestje van. Dus we nemen de mensen altijd mee in gewoon wat we brengen. En we verwachten ook dat het publiek lekker gaat meedoen natuurlijk.
0: Nou,
1: dus daar verwacht ik wat van.
0: Ja, nee, dat gaat zeker lukken.
1: Maar daar gaan we ze mee helpen.
0: Ja, het wordt mooi weer, dus tenminste, daar ziet het naar uit. Dus, vorig jaar zag ik je in Apeldoorn Generations en toen wist ik het wel zeker. Dat hoort bij ons ook te komen.
1: Dat is ook te gek, we kijken er echt naar uit.
0: Ja, ik ook.
1: Gisteren hebben we nog gerepeteerd, repetities, puntjes op de i.
0: Ja.
1: We zijn helemaal ready voor zaterdag.
0: Ja, wij ook. We kijken er heel erg naar uit. Even tot slot nog, hè. Ik vraag het vaker aan muzikanten. Heb jij dromen? Wat wil je heel graag bereiken met jouw muziek?
1: Kijk, uiteindelijk de grootste droom is gewoon om de wereld over te gaan. Weet je wel? Er zijn nog zoveel mooie plekken die ik wil bezoeken. En natuurlijk mooie festivals waar ik wil staan. Bijvoorbeeld een Montreux Jazz. Oh, die staat nog wel hoog op mijn lijstje.
0: Dat dus snap ik, ja.
1: Als ik één ding moet noemen, dan is dat misschien wel echt eentje die echt wel hoog op mijn lijstje staat.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Montreux Jazz.
0: Het festival, ja. Noordzee Jazz heb je wel eens gedaan, toch?
1: Ja, een paar keer. Ja. En Noordzee Jazz Curaçao ook. Dus,
0: ja, mooi.
1: Ja.
0: Hey, we kijken er naar uit. Je noemde net al, je had een nieuwe track uit. Dat is Prove Me Wrong, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, graag.
0: En dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. En dan zien we elkaar zaterdag.
1: Ja, we zien elkaar zaterdag.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel.
1: Yes, doei.
0: Doeg. Dit is Sabrina Stark.

Sabrina Stark, Prove Me Wrong, haar nieuwe single. En er komt nog meer aan, zoals gezegd. En grappig, Sabrina Stark begon opeens over Durand Bernard. En het is, misschien is het niet eens toevallig. Want op de volgende track is die man te horen. Hij is namelijk de man die veel heeft gewerkt met Philip Lasseter. Dat is ook de man die we zo meteen gaan bellen trouwens. Philip Lasseter met Durand Bernard op vocals. Dit is Bump the Man.

Dat is de afsluitende track die je niet helemaal kunt luisteren. Maar zoals als je het hebt kunnen beluisteren, als het goed is, hoor je hem zaterdag live. Vanaf ongeveer half zeven gaat hij spelen met een full band, 10 à 11 personen. De fantastische Philip Lasseter op trompet, keyboard. Hij zingt, hij rapt, hij arrangeert, hij produceert, hij compost, hij entertaint. En hij is ook nog eens een keer bandleider. Met dank aan Gerben Rorijen en Harry Mulder voor de tijd en voor de hulp. Straks de mooiste soul of 794 met Hans Blok. En volgende week zit ik hier weer voor editie 2 van Jazz and More. En dan gaan we het hebben, en dan moet ik zelf toch even spreken, over Liquid Soul Spirits en Gina's Band of Blues. Bedankt voor vanavond. Geniet van het mooie weer. En misschien zien we elkaar zaterdag op het Kerkplein vanaf 3 uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm not a writer.
1: Daar gaat hij weer. Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur Weekendbeat. Hier op Radio 794.
2: Hey, luisteraars. Mijn naam is Feedback Richard en leuk dat je hebt afgestemd op Weekend Beats op RTV 794. Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip Patrick, Joost en William met de laatste weekendtips, interviews, de TikTok-toppers en natuurlijk een flinke dosis gecontroleerde chaos. Maar ook wij zijn er even tussenuit om onze batterijen op te laden. Geen zorgen, we laten je natuurlijk niet in de stilte achter. Het komende uur en de komende weken hebben we de lekkerste non-stop clubhits voor je geselecteerd. Dus zet de radio wat harder, geniet van de muziek. Of je nu onderweg bent, op de camping zit, aan het zwembad ligt of gewoon lekker thuis bent. Namens het hele team van Weekend Beats wensen we je een fantastische vakantie, een mooi weekend en ons hoor je weer op 4 september live terug. Voor nu, veel plezier met een uur lang de lekkerste clubhits hier op RTV 794.

0: even naar beneden. Misschien moest hij nog iets aan de garderobe geven. Ik kan hem niet meer vinden. Hij stond hier net nog binnen. Kreeg hier niet een berichtje. Zoiets van
1: Schat, ik

Du hast mich. Du hast mich.

0: Let the beat control your body.
1: En daarmee komt er een einde aan een uur vol heerlijke clubhits en de lekkerste uptempo muziek. We hopen dat je hebt genoten en dat we je dag, avond of vakantie net een beetje vrolijker hebben gemaakt. Volgende week staan we weer voor je klaar met een gloednieuwe selectie muziek waar je energie van krijgt, waar je op kunt dansen en vooral heel blij van wordt. Namens het hele team van Weekend Beats, bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend, maak mooie herinneringen, zorg goed voor elkaar en vergeet vooral niet af en toe het volume lekker open te draaien. Weekend Beats, jouw weekend, jouw beat. Ik ben namens Patrick Feedback Richard. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week bij Weekend Beats. Hier op RTV 794.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: book your blues.
1: Y'all need a thing.
2: Pop je blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Dat nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In het programma heb ik muziek uit 2026, 2015 en 2004. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. De playlist kun je vinden op rtv794.nl. Onder het item op Radio TV. Ik begin met Fleetwood Mac.

Het negende album uit van de band rond Eric Johnson's Fruitbacks, Swat Pony Towns Moment. De Nieuw-Zeelandse country zanger en liedjesschrijver Keith Urban kreeg een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Nu is zijn 14e album uit Flow State en daarvan I Steal Away. 20.

Naked Human, I Steal Away. Fatoumata Biawara is een Malinese zangeres, actrice, componiste. Ze woont afwisselend in Bamako en Milaan. In 2011 kwam haar debuutalbum uit en nu haar achtste, Massa, en daarvan Mogo.

stato una Biva Yavara Mogo, Amerikaanse rockband Evanescence heeft 5 studio albums uitgebracht en ze werden in 1995 opgericht in Little Rock, Arkansas door Amy Lee en Ben Moody. De line-up van de band heeft sindsdien tal van veranderingen ondergaan met Amy Lee als hoofdlid. Tot op heden heeft de band wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht van Sanctuary. Who Will You Follow?

Even the Sons, Will You Follow? De bluescoördinerende rockband uit Atlanta, de Black Krause, met de blues Chris en Rich Robinson als drijvende kracht, hebben in de jaren 90 verschillende top 40 hits gehad. Ze meer dan 30 miljoen platen verkocht. Ze staan ook bekend om een retro geluid en uitgebreide jam sessies. Een nieuw album nu van hen verschenen, A Pound of Heathers Is Like That.

Le Croce, It's Like That. In 2015 een nieuw album uit van All Time Low, With Your Heart. Prima noteringen. In Amerika een nummer 2 album, in Canada nummer 1. Bail Me Out met Joe Madden.

and Low Bail Me Out. Op je 37e debuteren voor een popmuzikant is dat wel aan de late kant. Overigens was Anna Meredith al jaren actief in de klassieke kant van de muziek. Ze schreef veel crossover muziek, symfonieën en opera, muziek voor de beatbox en orkest en nog een megasymfonie voor 5 orkesten. Haar debuutplaat Varmints is niet een echte popplaat, maar met wel veel pop-elementen. Een aantal instrumentale nummers, maar Something Helpful, je zingt ze ook nog.

Meredith. Something helpful. In 2005 kwam er een album uit van Prince. Dat was zijn 28e langspeler, Musicology. Geen artistieke comeback, maar wel het eerste behoorlijke Prince-album sinds lange tijd destijds. De liedjes klonken compact en aanstekelijk. In Billboard was het een nummer 3 album, Cinnamon Girl.

Sina Naman Girl van Prince. De groep Duran Duran hebben zich genoemd naar een karakter uit de science fiction film Barbarella. De band werd geformeerd tussen 1978 en 1980 uit leden van andere bands. De lange aanlooptijd maakte de perfectionistische instelling van de band zeker weer, waaronder Andy John, Roger Taylor en geen familie van elkaar. Van Astronaut, je hoort Nice.

0: Duran Duran, nice. En met Duran Duran is het 8,5 minuut over 6:30 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert daar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja, blues. In 1999 verscheen de vierde cd van de Britse jazz-funkgroep Jamiroquai, Synchronized. De muziek op het album is een geraffineerde mengeling van de 70er jaren disco, funk, rock en hedendaagse dance-invloeden. You are king for a day.

Jamiroquai King for a Day. In 1992 komt er een album uit van Bon Jovi, Keep the Faith. Een succesvolle plaat hier, want zo'n 105 weken verblijft het album in de hitlijsten. Met al in de tweede genoteerde week een 11e plaats. En dat was eind november 1992. Met als hoogste plaats op 18 september 1993 met de 3e plaats. Pas eind 1994 verdween Keep the Faith uit de hitlijsten. Een albumtrack, If I Was Your Mother. Rock on.

0: de 80er jaren in Popje Blues.
1: In 1986 brengt Elvis Costello zijn 11e album uit. Een energieke plaat met wat dubbelzinnige titel, Blood and Chocolate. Dat Elvis Costello duidelijk een albumartiest is, blijkt wel dat hij 15 albums in ons land gescoord heeft. In de hitlijsten en met singles heeft hij maar 3 keer gescoord. De single van de plaat is I Want You. Met de plaat kreeg je ook nog een maxi-single erbij, met op de A-kant Tokyo Storm Warning en op de B-kant Black Sails in the Sunset. En dat liedje draai ik nu

Elvis Costello, Black Sails in the Sunset. De Detroitse Temptations staan garant voor een groot aantal LP's. Als we alleen al de oorspronkelijke uitgaven rekenen, verschenen in 1984 al een 23e plaat. Overigens is er dan de eerste LP-notering en ook een laatste in onze albumhitlijst. In februari 1995 staat Truly For You op een 28e plaats. En daarvan Running

0: de 70er jaren in Popje Blues.
1: In 1972 nam de Engelse Bad Blue Hayes een cover op van het liedje Smoke Cat in Your Eyes. Dat liedje werd in 1933 al geschreven voor de musical Roberta. Bij ons is het een enige hitnotering, 10 weken genoteerd en het liedje bereikte 1/4 plek.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: stage for rock and roll in
1: pop pop pop pop.
2: In 1960 kwam er een nieuw singeltje uit van Ricky Nelson, You Are The Only One, gekoppeld aan Milko Blues. You Are The Only One was in Billboard goed voor de nummer 25. De B-kant Milko Blues kwam tot de nummer 79 en dat liedje hoor je nu.

0: Ricky Nelson, Nicole Blues. Ja, dit is het singeltje van de Nederlandse Elvis Presley. Pim Maas verscheen in 1960, G.I. in Amsterdam. Hij werd begeleid door de Dutch Rockers, waarvan de saxspeler van zijn vader is.
1: Hey, soldier, where you going?
2: I'm going to Amsterdam.

0: teacher. I hope you enjoy yourself. Don't worry about it, darling. I will.
1: Wim Maas, GI in Amsterdam. De LP It's Everly Time uit 1960 van de Everly Brothers is zeker een van de beste albums in de Billboard albumlijst, nummer 9. Dit So Sad stamt er vanaf. Verder veel country en een lekker rock'n'roll liedje. I Want You to Know.

De in Amerika geboren gitarist, zanger, liedjeschrijver Chris Bergsel werd in 2015 opgenomen met New York Blues Hall of Fame als Master Blues artiest. Pas uit zijn nieuw album East River Blues met bassist Larry Grenadier, drummer Helen Riley. What would I do without you?

What would I do without you? Chris Bergson. De Patrick Dinsdale Band is in 2007 in Stockholm opgericht. Nadat hij in verschillende rockbands had gespeeld, vond hij tijd voor verandering. Hij begon liedjes te schrijven, gitaar te spelen, te zingen. Van een album uit 2014, Here We Are, Get Away.

Patrick Johnson, Get Away. In 2003 verscheen een nieuw album van blueszangeres Rory Block, Last Fair Deal. Er staan een aantal zelfgeschreven liedjes op en dit is zo'n zelfgeschreven liedje. Mama Stray, Baby.

Hoor je blok Mama Stray Baby. Van een album uit 1992 van Lucke Peterson. Hij was toen 37 jaar oud. I'm Ready. Daarvan It Ain't Right.

Lucky Peterson zong niet eens eruit. De carrière van Big Boy Harry, zijn echte voornaam was Richard, speelde zich af in de jaren 40. In de bluesverkie gold hij als een krachtige zanger. In de jaren 50 hing zijn gitaar aan de wilg en speelde niet meer. Maar de jongens van in de 80 jaren motiveerden hem weer om weer te gaan spelen, ondanks de kramp in zijn vingers. Ik draai van een album uit 1987, What You Want Me To Do.

Big boy, Harley. What you want me to do? In 1977 kwam de zevende langspeler uit van Eric Clapton, Slow Hands. In Nederland nummer 23. En er staan een aantal singles vanaf. Bijvoorbeeld Wonderful Tonight en Lay Down Sally. Maar ik draai May You Are Never. May

Clapton, Mayo, Ever. In 1959 bracht Sess een album uit van John Lee Hooker, House of Blues, met vroege opname van hem. Walking the Boogie stond uit in 1952.

0: Take 40s in Pop Ya Blues.
1: Johnny Doss was een Amerikaanse jazzklarinetist als saxofonist in de New Orleans-stijl. Vooral bekend op zijn opname onder zijn eigen naam. En met de bands van onder andere Joe Oliver, Jelly Roll Morton, Lovie Austin en Louis Armstrong. Uit 1928 Blue Washboard Stomp.

Johnny Dotsenboe was Ward Stomp. De saxofoniste van de jaren 50 was erg productief. Van Sonny Rollins kwamen er in 1957 7 langspelers uit. En een daarvan was de Sound of Sonny. Ik draaide van Every Time We Say Goodbye, begeleidde Sonny Clark piano, Percy Heath bass, Roy Haynes drums.

Sonny Rollins Every Time We Say Goodbye. James Farm is een akoestisch jazzquartet met Joshua Redman, sax, Aaron Parks piano, met Penn Bass en Eric Harland drums. Onder dus deze naam, Julius Farm, verscheen eind oktober 2014 een tweede album, City Folk, en daarvan is Jury's Out.

Sam's farm is Jury's Out. De gitarist Jeff Parker staat vooral bekend als een experimenteel muzikant die samenwerkt met jazz, elektronische rock en improvisatiegroepen. Hij is ook een multi-instrumentalist en sinds 1996 lid van de postrockgroep Tortoise. In de jaren 90, begin 2000, was hij een van de oprichters van de Isotope 217 in het Chicago Underground Trio. Tevens lid van de Association for the Advancement of Creative Musicians. Op zijn nieuwe album Happy Today staan maar twee nummers. Happy Today duurt zo ruim 20 minuten. Ik ben bang dat het niet helemaal meer voor 8 uur past. Je hoort een gedeelte.

0: your blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is een programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues je kunt u vinden op de site. En ook via de site kunnen Popje Blues luisteren. Volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat vanmorgen op de site op RTV 794 onder het item op Radio TV. Mooi weekenddag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnen blijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Voor al uw home-electro is er maar 1 adres. Roosendal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

We zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Philip Bailey, welcome to the club. Hoorde je onze openingstrek vandaag. Hier is AP Connection, samen met Nate Williams. En keep this star burning.

goed, je luistert de Flashback Radio Show. We draaien ze achterin volgens Jordan AP Connection samen met Nate Williams. Een nieuwe track. En daarachteraan deze Zan Abiratni. En dat heette The Nightfall. Woo!

0: er niet aan. Walter Murphy, sorry. Uncle Louie, Walter Murphy en een Full Tilt Boogie. Dat denk ik uit het begin van de jaren 80. Het is de hoogste tijd voor nieuw werk. We gaan het een beetje kalm eraan doen met Nate James en Set the Tone 2026.
1: Alright. Thank you.

Ik zeg, de toon is gezet met Nate James. Set the Tone 2026 remix, hoor je vandaag in de show. Remix door Jim Sharp. En zometeen gaan wij even onze korte break. Dan snel weer bij je terug met meer hits uit de Flashback Radio Show. Hier is Nicole Henry en Everything is Fine.

Miss Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. We draaien ze achterin volgens. Stukje terug in de tijd met Miss Daisy Hicks. I Wanna Be Close To You. Hier is Sir Pierce Curious Remix.

Tracy Hicks in de Flashback Radio Show van een aantal jaar geleden alweer. Wanna be close to you. Door met nieuw werk, nieuw oud werk. Norma Jean Wright. En hier is de Ode to Disco.

Disco on the final record. Ja, je hoort Norma Jean Wright, Ode to the Disco. En de Flashback Radio Show. Ja, dat ruimt ook weer. Je vraagt je af, waar ligt het?

René en Angela houden hier in de show. En save your love for your number one, y'all. Dat was samen met Curtis Blow. Hier is Kenny B. Tot straks in de tweede uur Flashback Show. Hier is Better.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Andy en de Big Funk Audio Superfly en track uit 2024 in de Flashback Radio Show. Misschien denk je nu, gaan ze nou ook op BZN draaien? Nee, dit is Sekou en Far From an Angel.

Zo zijn we in het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show alweer terechtgekomen van deze week. Je hoorde Dr. Packer samen met Michael Gray. En dat was de remix uit dit van Ricochet van de...

Dat was 1984, The Temptations and Treat Her Like a Lady. We blijven nog even in hetzelfde jaar met Stephanie Mills. En hier is The Madison Song.

rode hoes. En dan Stephanie Milstroop als verpleegster. Met zo'n wit mutsje op en een rood kruis. Ja, ik weet het nog precies. The Madison Song hoorde je in de Flashback Radio Show. Miss Stephanie Milstroop. Tijd voor nieuw werk. Iets rustiger aan. Hier is Anne Ray en The Sweet Thing.

gaan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show. Nog een paar minuten te gaan. Je hoorde Erin Ray en The Sweet Thing. Ik neem je nog even mee naar 2020. En ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Dit is de band Televisor. Doing it!

Je hoorde Julian Swain. En dit was hem weer voor deze week, de Flashback Radio Show. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Hits met oud en nieuw. Over oud en nieuw, hier is een nieuwe. Beth en Omar Wilson.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.